0: aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Hiervoor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land... Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots... En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust. En de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV... De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: plekje.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. We draaien mee naar de costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran, om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat er daar gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot zeker 8:30 aanhoudt. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam is vast blijven zitten. De ander is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren gisterochtend teksten en een doodshoofd gekalkt. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm en vanwege de verwachte hitte is in het hele land het Nationaal Hitteplan weer actief. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten. Ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald. Het weer, veel zon en tropisch warm dus. Het wordt 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
4: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zie je niet meer.
3: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
5: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
3: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
6: Goedemorgen, het is maandag vandaag. Het is al augustus, dus het is maandag 3 augustus vandaag.

That's gonna get you back. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het dagelijks ochtendprogramma. Je suis retour à la radio, zullen we zeggen. Ja, Fransie zit erop. Iets eerder dan eigenlijk de planning en de bedoeling was. Maar dat is allemaal privé, daar ga ik verder niet over uitweiden. Dat heeft niet zoveel zin. In ieder geval, ik heb gezegd, nou, ik ben weer available. Dus zet mij maar weer in het schema vanaf deze maandag. Gaan we dat gewoon weer oppakken. Het dagelijks ochtendprogramma hier op 105. Oftewel 105 in bedrijf met vandaag de dag, vandaag de maandag. Wat voor maandag is het dan? Het is volgens mij nog een zwaar vakantieperiode. 3 augustus 2026, dat schrijven we in de agenda. Of althans, als je de agenda openslaat, zie je dat. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat weer, maar ook een heleboel lekkere nieuwe muziek.

Changed My Life, nieuw in de playlist hier op 105. Deze maandagmorgen. Eens even kijken of er wat gebeurd is in mijn afwezigheid. Ja, 4 weken in Frankrijk gezeten. Dus moet ik eventjes heroriënteren.

0: Colby Kayat.
1: Goedemorgen. Uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Inderdaad, vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Het dagelijks ochtendprogramma met muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. Morgen weer vroeg op met collega Rob. Zover is het nog niet natuurlijk. Straks om 10 uur Jan Gaals met Haarlem werkt zoals te doen gebruikelijk. Jan is er altijd en overal natuurlijk. Dat weten we ook wel. Rylan en de Bombardiers. En

Ryder en de Bombardiers, sorry, en de Pretty Girls. In het kader van de muziek uit de beurt hier op 105. Deze maandagmorgen, 3 augustus alweer. Ja. Zometeen het Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters. Die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat het aan gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Het dodental van de bestorming staat op 72. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond om 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Hulpdiensten konden hem niet vinden. De man bleek later op een parkeerplaats te zitten. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

Zo is het. Goedemorgen, Haarlem 105. Toch de programma tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. Het is 3 augustus alweer. Gaat snel. Terug van vakantie, weg van terug geweest. Zullen we zeggen, tot 10 uur hadden wij elkaar gezelschap op deze maandagmorgen. 105.

Everybody put your hands up. Nieuwe muziek van Jelly Roll hier op 105 van deze maandagmorgen. Op onze eigen website natuurlijk nieuwsberichten te vinden. En als je net terug bent van vakantie, lees je ons al door. Even kijken wat je allemaal gemist hebt. Nou ja, de vraag is of je het al gemist hebt. Dat is dan weer iets anders natuurlijk. Een bericht dat eigenlijk een beetje weinig op het lijf heeft. Dat gaat over die erotische massagesalon. Erotische massagesalon. Even voor de duidelijkheid. In de Waardepolder die dicht moet na onderzoek. En daar is gebleken dat er de nodige arbeidskrachten uitgebuit worden. Ja. Nou, dat kun je alles bij voorstellen. Je kunt er alles van vinden. Maar het hele artikel kom je tegen op onze eigen website. www.haarlem105.nl

0: Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
1: 105. 105 tot 10 uur het ochtendprogramma. Later deze maand van 12 tot en met 16 augustus. Het nieuwe festival Haarlem Live ter vervanging van Jazz and More. De focus ligt dan op veiligheid en diversiteit. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
4: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
3: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
5: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
3: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid rijdt het langzaam over 6 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A22 richting Velzen. Daar staat een te hoog voertuig voor de Velzertunnel. Daarom is die afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, 105 in bedrijf. Nog de brappen tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. 105.

0: Fuckle Sharky uit de vroege jaren 80. A Good Heart is hard to find, om het zo maar te zeggen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Bonjour. Zeg ik dan weer, ja, zo'n beetje terug van vakantie. Op deze maandag hebben we de draad maar weer opgepakt. En dat bedoel ik niet negatief natuurlijk, maar ja, een beetje weer in het ritme komen. Maar even oriënteren wat er allemaal. Ja, is er eigenlijk nog wat gebeurd toen ik er niet was? Dat vraag je dan altijd af. Ik heb het wel een beetje bijgehouden, zo globaal het nieuws. Maar ja, zit dat toch een beetje in een vakantiemodus? Dan denk ik, nou ja, het zal allemaal wel. Komt later wel weer. Als dat allemaal weer aan de orde is, dan komt het wel weer. Goed, zover is het alweer vandaag natuurlijk. Tot 10 uur hadden wij elkaar gezelschap. Tot aan Jan Gaals met Harlem werkt op deze maandagmorgen. Zover is het nog niet.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

I knew it, I knew you. Ja, Taylor Swift hoorde hier op 105 deze maandagmorgen. Muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wel meer tussen nu en 10 uur. Dagelijks ochtendprogramma. Doe elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. In dit weekend zijn we er meestal ook, maar in deze vakantieperiode werd dat even een klein beetje uitgefaseerd. Want dat was logistiek en personeeltechnisch niet helemaal bij te lopen. Nou, de eerste editie van het nieuwe festival Harlem Live gaat van start van 12 tot en met 16 augustus. Later deze maand dus komt in de plaats van Harlem Jazz and More, dat de laatste 14 jaar aan het einde van de zomer werd georganiseerd. Daar is er alles over in de regionale nieuwsmedia. Tot 10 uur het ochtendprogramma met vooral ook lekkere muziek.

Klaar, hey Joel, Bekermet hoorde hier op 105. Nieuwe directeur van het Zandvoorts Museum. Ja, straks meer daarover in ieder geval. En het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen stelt de verhuizing van de Haarlemse examenlocatie uit. Nou, maar even wat nieuwsfeiten die zich er nog aandienen. Om daar straks even uitgebreider bij op terug op deze maandagmorgen. Nou, goed om weer terug te zijn van vakantie. Pakken de muzikale draad weer bij Job hier op 105. Tot 10 uur het ochtendprogramma.

Brian Zeer, gewoon hier op dit moment, deze plek. Jawel, zo doen we dat natuurlijk. Eens even kijken, het loopt richting 8:30 deze maandagmorgen. Tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Het nieuws uit onze eigen regio, dat komt eraan.

0: over me.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder de werkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters, die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende veerpontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. De zee wordt steeds warmer en dat is slecht voor koraal. En president Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Iran heeft die nieuwe gespreksronde op dit moment niet bevestigd. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en daarom doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Teddy Swims. Ach. God went crazy. Nou, daar kan, hoef ik helemaal niks meer aan toe te voegen natuurlijk. Het dagelijks ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de maandag. Tot aan 10 uur.

de klassieker natuurlijk. Some Kind of Wonderful, de Grand Funk Railroad hier op 105 in het bedrijf. Nog een programma. Tot aan 10 uur doen we dat. Haarlems burgemeester Jos Wiegen, wie kent hem niet, heeft gewaarschuwd dat de opvang van statushouders in hotels, zoals vanaf vandaag ook in Haarlem gebeurt, Nederland onnodig veel geld kost. Het hele artikel kom je tegen op onze eigen website www.haarlem105.nl. Onze burgemeester van Haarlem was vorige week in een uitzending van Goedenavond Nederland van WNL. En heeft hij dat allemaal toegelicht. Het hele artikel, ik zei het al, lees je terug op onze eigen website www.haarlem105.nl.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Don't talk about the weekend, hebben we het er ook niet meer over. The weekend hoorde je van Train. Muziek uit de buurt, uit de regio, uit Haarlem. Niels Geuzenbroek. En een mooie van hem.

freestylers en push-up. Nou, doen we dat eventjes natuurlijk. Krijgen we aan de koffie. Even vers inschenken zo meteen. En dan laat ik jou even achter met het Haarlem 105 nieuws, wilde ik zeggen. Maar het is gewoon het NOS-journaal van 9 uur. Komt eraan.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
3: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
5: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
3: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dan nog de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Evers. Heertje van harte welkom bij Derde. En betekent ook weer het laatste uur van het ochtendprogramma op deze maandagmorgen.

ik ook. To be with you again. Love for you so. Leuk dat we weer terug te zijn. In ieder geval op de maandagmorgen. Hier op 105 in bedrijf. Oftewel, het dagelijks ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Het is maandag 3 augustus vandaag. Even een goede bekende van mij feliciteren vandaag met de verjaardag. Ik ken elkaar al een hele tijd. Dus nou ja, hartelijk gefeliciteerd. En nog heel veel jaren erbij. En geen voor wie het bestemd is, weet ongetwijfeld voor wie het ook bedoeld is. Dus dat hoef ik verder al niet te duiden. Dat zeg ik dan maar als een privé aangelegenheid. Zeg je, ja, daar hebben we weinig mee te maken. Nee, inderdaad, dat klopt helemaal. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer. Deze maandagmorgen. Het ochtendprogramma doen we elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Het weekend zijn we er meestal overal, maar dat duurt nog even wat verder in deze maand dat we daar weer aan toekomen. Want ja, we hebben te maken met vakantieperiode, personele invulling, bezetting. Je kent het allemaal wel, vervanging. Ja. Kortom, gepuzzel. En dan moet ik even complimenten maken aan Ron Ambeek en Rob Jonker. Die hebben zich daarover gebogen afgelopen weken, zeg maar. Om dat allemaal rond te krijgen. Nou, hier en daar misschien even een veertje moeten laten. Want ja, dat kan dan even niet anders. Wat er niet is, is er niet, moet je maar denken. Maar we zijn weer redelijk voltallig in ieder geval. Dus we trekken er weer flink van leer. Ik heb de nieuw van Madonna samen met Stromae.

Since Are My Savior. Nieuwe muziek van Madonna. Samen met Stromae hier op 105 van deze maandagmorgen. Angeli Paulussen gaat aan de slag als directeur bij het Zandvoort Museum. Deze alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Later in het programma kom ik daar nog even iets uitgebreider bij op terug. Muziek van Roxette.

Lekker, I Wonder, Sonny James, met Ryan Marciano. Erotisch massage, zo'n multimassage in de Waardepolder in Haarlem moet per 1 augustus de deuren hebben gesloten. Haarlems burgemeester trok de vergunning in nadat de Nederlandse arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat de werknemers daar werkten zonder vereiste vergunningen. Straks meer daarover.

0: Thomas Gunn. And this is the day.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Je doet niet eens je best.

Ruben Anink. In het kader van de muziek uit de buurt. Een van de beste die hij gemaakt heeft in mijn beleving. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Anti-held heet dat in ieder geval. Haarlem 105 in bedrijf. Tot 10 uur op de programma. Zometeen het Haarlem 105 nieuwste editie van 9:30.

0: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat er daar gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen sponsen sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het noordwesten van de VS zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Die woeden in de staat Washington, vooral in de buurt van de grote stad Spokane. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. En Oekraïne heeft vanmorgen weer een Russisch distributiecentrum aangevallen van de Russische webwinkel Wildberries, ten noordoosten van Moskou. Oekraïne valt die webwinkel vaak aan omdat hij goederen zou leveren aan Russische militairen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

Nick Hansen. En Playa, ja. Wat voor Playa? Oh. Goedemorgen, Harlem 105. Het is een beetje het laatste deel van het ochtendprogramma op deze maandag, de 3e augustus alweer. Jawel, we zijn weer lekker.

Take That, Sweet Julie. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur nog, tot aan Jan Gaals met Haarlem werkt op deze maandagmorgen. Het ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de maandag. Even wat jeugdsentiment, want ja, ik weet er ook nog wat van. Dus stuif, stuif, zegt toch nog wat. Ja, misschien voor een bepaalde groep leeftijdsgenoten zeker. Al 65 zomers lang het kinderfestival hier in Haarlem en omstreken. Oudste zomerfeest waarschijnlijk voor de jongste zeg maar, kinderen van 4 tot en met 12 jaar... kunnen vanaf vandaag tot en met zaterdag 14 augustus... creatieve geesten vrije loop laten bij de stuif, stuif. Springkussens, glas graveren, broodbakken en nog veel meer. Kortom, een waar speelparadijs. En ik weet wel, vroeg in de Kennemer Sporthal heette dat nog. Was dat ook, kon je gewoon met de bus, met een gereduceerd tarief vanuit Haarlem-Schalkwijk, naar de stuif stuiven. Daar gingen we, de groep van die jongens en meiden, gingen we daar gewoon gezamenlijk naartoe. Kon je nog in zo'n oude NZH-bus kon je zitten en achter het stuur. Nou, dat was natuurlijk machtig mooi allemaal. Het Harms Sportcomplex Olympia wordt deze laatste twee weken van de zomervakantie omgetoverd tot kinderspektakel. Vanaf vandaag, maandag tot en met vrijdag. Van 10 tot 4 uur kun je daar terecht bij de Stuif Stuif. Je leest er alles over in de regionale nieuwsmedia.

and Crown. Ik hou je even stevig vast. Hold me closer. Hier op 105 deze maandagmorgen. 105. Zo is het. En niet anders natuurlijk.

Matt Sasari and the Waves of Love. Ja, nieuwe muziek hier op 105. Daar houden we van in het ochtendprogramma, zeker weten. Dan hebben we de aandacht voor. Tot 10 uur, dat houden we elkaar zelfs op. Betekent dat de langste tijd er eigenlijk wel op zit. Vanaf 7 uur vanmorgen op deze maandagmorgen. Eventjes een beetje indraaien, inkomen, zeg maar. Na toch ruim 4 weken helemaal niks op radiogebied gedaan te hebben. Behalve aan de andere kant zitten luisteren. Maar dat was vooral de Franse radio. Ja, ze gaat het nog even. Als je daar bent, dan luister je daar toch eens even hoe het allemaal gaat. Meestal weet ik dat wel. Dus even kijken of wat nieuwe ideeën op kan doen qua muziek. Hou gewoon van Franse muziek. Dus Franstalige muziek moet ik dan vooral zeggen. En dan wordt in Frankrijk nogal de hand aangehouden. Zoveel procent moet daar toch Franstalig zijn. Ik ben toch blij dat ze dat in Nederland niet zo hanteren, dat het Nederlandstalig moet zijn, zeg maar. Nou, goed, dat is mijn persoonlijke mening. Tot 10 uur nog, tot aan Jan Gauss, want dan ga ik vast even een beetje spullen opruimen. Heb ik deze nog voor je.

0: Michael Bublé, it's a beautiful day. Het zal moeten blijken natuurlijk.
1: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: Jan Gaus.
5: Ja, goedemorgen. Haarlem 105.

Hartstikke leuk. Dit nummer van Ashford en Simpson en Solid as a Rock. En Alex Warren daarvoor met Fever Dream. En dit is Songbird.

0: Jonas Brothers waren dat en Who's In Your Head. Wat een enorm lekker weekend hebben we gehad. Het begon eigenlijk donderdagavond al met een heerlijke openingsavond van culinair. En dat is het hele weekend is dat zo gebleven.
1: I was in New York City a few months ago.
0: En nu een beetje de rommel opruimen.
1: The garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

In de tijd dat New York City inderdaad een enorme puinhoop was. De eerste keer dat ik naar New York ging, toen leek het daar ook wel een beetje op. Toen waren ze al een beetje aan het renoveren, aan het doen. Nu is het totaal anders hoor in New York. Daar kun je best naartoe gaan. Philadelphia International All-Stars waren dat. Heel veel artiesten van een bepaald platenmerk. Onder andere Lou Rawls hoorde je daarin. En nog een hele hoop andere. En Let's Clean Up the Ghetto op deze maandagochtend. En dan denk je, nou, uiteraard weer zo'n oude plaat. Dat is niet het geval. Dit is hartstikke nieuw. Eén van de nieuwe platen hier bij 105.

0: I've Got to Travel Alone was dat. Een van de nieuwe platen die je veelvuldig gaat horen. Het is 3 augustus. Ja, we hebben de maand juli alweer achter ons gelaten.
1: Zandgoud. Haarlem 105.

Christopher en de Sweetest Relief. Yeah. Ik heb straks voor je Shyla B en Devotion and Love Me Baby onder andere. Ik heb Jelly Roll voor je. En nog een hele hoop andere dingen. Maar nu is het Haarlem 105 nieuws van 10:30.

Me Baby. En we kennen van haar natuurlijk ook Standing in the Rain. En natuurlijk ook Spacer. Die mag ik ook wel graag draaien. Uit Frankrijk. En Love Me Baby. En dit is country. Dit is absoluut country muziek. En er is helemaal niks mis mee. Dit is Jelly Roll. Hier is Hands Up.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters. Die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat het aan gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten. Vandaag wordt er met een zuidwestelijke wind weer hete lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar tropische waarden met 31 graden. Vandaag en morgen geldt daarom in het hele land het Nationaal Hitteplan van het RIVM.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A9 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost door wegwerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten extra. En door die werkzaamheden zit er ook druk op de A22 richting Velsen. Bij Beverwijk doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
3: Elke dag

deed op deze baan nog op, doe toch even met deze. Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Hartstikke drukke agenda heeft hij, hoor. Ja, absoluut. Het is 3 augustus en dit is Nick Hansen. En misschien ga je wel er naartoe. Vandaag naar de playa kan je geen ongelijk geven.

Ik had hem een hele tijd niet gehoord, dit nummer. Uit de jaren 80. En de Shirts waren dit. En Love and Walk Away. NOS Journaal zit eraan te komen. Nog een paar liedjes en dan ga ik het NOS Journaal horen van 11

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 3 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is Haarlem werkt met jubel straks. En de Ocean House, die gaat er zo aankomen.
0: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland, Haarlem 105.
3: De Haarlem 105, Dance Classic.
4: Goedemorgen.
0: Dit is Haarlem 105.
2: Maar nu is Carol Gianni en Hit and Run Lover.

De organisatie moest dat vanochtend opleveren aan de gemeente. Ja, dat gaat allemaal heel officieel hoor. Echt, ja. Wat een weekend, wat een heerlijk weekend. Haarlem Culinair, volgende event in Haarlem zit er alweer aan te komen. Haarlem Live.

17 april. ABC, The Jacksons. The Jacksons 5. Een hele jonge Michael Jackson. Disco Dom heeft daar in 2026 uitvoering van gemaakt. Ik had het er net al even over. Haarlem Live. Over ongeveer 8 dagen gaat dat van start. Van 12 tot en met 16 augustus. Haarlem Live is het nieuwe stadsfestival van Haarlem. 5 dagen lang bruist het centrum van live muziek, van jazz, soul, funk, pop en dance. Het is op de Grote Markt, de Botermarkt. Het is op het Klokhuisplein en in tientallen cafés en kroegen. Ook als je als kroegeigenaar nog of restaurant of podium nog mee wil doen, dan als je dan naar de website gaat van Haarlem Live, gewoon haarlemlive.nl, heel makkelijk, dan zie je daar ook een knopje staan, meedoen. Partners, sponsors, subsidiënten, de mediapartner staat er overigens nog niet bij. Ik zie iedereen erbij staan, maar een mediapartner Haarlem 105, nou ja, staat er niet bij. Maar goed, misschien zijn we dat ook wel niet. Hey, even kijken, alle locaties. De Botermarkt, de Grote Markt, Klokhuisplein, de Antibar, Bierlokaal De Uiver, Bobby Bar, Café Kantoor, Café De Vijfhoek, Café Du Theater, Café Studio, Café Koops. De Grote Sint-Bavo-Kerk doet mee, de Huiskamer, Ellen Ben, Arnhems Eigen, De Zwaan, Lokaal, Markzicht, Patronaat, De Schuur, De Sounds. Ja, die doen allemaal mee. Café Stiels natuurlijk, De Wolfhound, XO. Allemaal meedoen met dat nieuwe event Haarlem Live. Mooi, ja. Ik zal straks eens eventjes een nummer draaien van een van de groepen die gaat optreden. Van Dick Oud heeft ook een nieuwe single uit. Die zal ik zo eens even draaien. Mijn eerste, Chris Rea. Ik zweerde dat hij al begon met zingen, maar dat was nog niet het geval. Dit is All Summer Long.

is Ria. En All Summer Long. En van de Chris Ria kennen we natuurlijk Driving Home for Christmas. On the Beach mag ik ook nog wel graag draaien. En ja. Josephine. En dit was All Summer Long. En Haarlem Leeft Live. Nee, niet Haarlem Leeft. Haarlem Live. Nieuw evenement. Deze groep van Dikhout gaat optreden.

de nieuwe single van Van Dijk houdt. En ze treden op het hoofdpodium, op het grote podium, buitenpodium van het nieuwe event Haarlem Live treden ze op. 7:45 en dat is op 15 augustus. Zet in je agenda. En mocht je al die optredens willen bekijken, alvast wat er allemaal op het programma staat. Woensdag 12 augustus begint het. Dan woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus woensdag 12 augustus tot en met zondag 16 augustus. Een prachtige website, mooie website. Programma heel eenvoudig te bedienen allemaal. Dus ja, dat ziet er mooi uit. Ja. En dit is Leon Bridges. Hij heeft een nieuwe single uit. En die heet Light the Way.

Leon Bridges. Light the Way. Vijf nieuwe platen hebben we hierbij. Haarlem 105. En dat is Leon Bridges, Misha Selwijn, Sunnery James en Rian Marciano. En I Wonder. Waanzinnig nummer, vind ik dat. Ja. En T.Y.O. Dat zijn de vijf nieuwe platen hierbij 105. Die zeer regelmatig langskomen. En The Cure ook weer helemaal opgeleverd met allerlei live optredens. Mooi, jongen. Allemaal enthousiaste berichten daarover op de socials. Krijg ik daarover binnen. Ja, dan moet je ze ook even draaien op de radio natuurlijk. Ja. En dat is, nou, dat ga ik nu doen. The Cure en In Between Days.

0: uit de buurt. Close to Fire. We zijn hier ook wel eens in de studio geweest. En de Summer Haze. Heerlijk. Ik heb straks voor je Delegation met Put a Little Love on Me. En ik heb voor je Arthur Hill met de Hot Sprite. Maar nu is het Haarlem 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters, die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten. Vandaag wordt er met een zuidwestelijke wind weer hete lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar tropische waarden met 31 graden. Vandaag en morgen geldt daarom in het hele land het Nationaal Hitteplan van het RIVM.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N99, Den Oever richting Den Helder. Tussen de aansluiting met de N240 en afrit Annapallona doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

allegation. And put a little love on me. En dat allemaal bij Haarlem 105. Wat ik ook wel een lekker nummer vind van Delegation. Dat is dit nummer.

Ik stond daar bij Rhythm Import, ik weet nog heel goed. Ik zei, ja, ik had tot een briefje had ik het geschreven. Graag delegation met you and I. En die jongen achter de toonbank die zei... Oh, dat is wel een oldie. Ja. Ja, want er zat een andere jongen die zei... Nou, zo old is die niet, want hij is helemaal niet uit in Nederland. Ik denk, ja, precies. Delegation, put a little love on me. En dit is de Lincoln Yeser en Back to Love.

Lincoln, Yes Sir en Back to Love. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. Op deze 3 augustus. Mocht je een aantal dagen uit de stad zijn geweest, dan heb je toch even gemist dat lokaal wint de Smulpaap in het kader van Haarlem Culinair. Mooie bericht daarover op onze website. Jos Wiene waarschuwt dat hotelopvang voor statushouders kost onnodig veel geld. Ik had het al een beetje makkelijk. Ik heb een beetje zitten erger aan onze Jos. Maar goed, moeten ze allemaal overoordelen. Ik moet het met televisie maar even bij uitzending gemist kijken. Een erotische massagesalon in de Waardepolder moet echt dicht. Na onderzoek van arbeidsuitbuiting. Dus een tiener van 17 mishandeld en beroofd op het Statenbolwerk. Je kunt het allemaal bekijken op onze website. Ook een bekende Haarlemse zanger veroordeeld. Dus jongen, ja, van alles. Ja, dat is een beetje vroeg nog. In ieder geval deze plaat dan maar even. Detroit Swingers. Ja. I'm working my way back to you. And Mama's Gun met Joey

10 voor 12. Het zit er bijna op. Aardenberg voor deze maandag 3 augustus. Ik moet zeggen dat ik nog een beetje brak ben. Ja, een beetje brak van het weekend. En ik denk dat een hele hoop mensen na dit weekend, na dit culturele weekend, gewoon eens even weer moeten werken aan hun body. Get ready! Ja,

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat er daar gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer een Russisch distributiecentrum aangevallen. Het gaat om een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries. De laatste tijd valt Oekraïne dat bedrijf vaak aan omdat het goederen zou leveren aan Russische militairen, zoals drones en navigatieapparatuur. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. En Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte met gezondheidsproblemen. Nu zou hij weer fit genoeg zijn. Het weer, tropisch warm, 30 tot 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook gaan onweren.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A9 loopt het verkeer in de richting van Alkmaar vertraging op tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Dat komt door werkzaamheden en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters. Die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat het aan gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten. Vandaag wordt er met een zuidwestelijke wind weer hete lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar tropische waarden met 31 graden. Vandaag en morgen geldt daarom in het hele land het Nationaal Hitteplan van het RIVM.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters, die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten. Vandaag wordt er met een zuidwestelijke wind weer hete lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar tropische waarden met 31 graden. Vandaag en morgen geldt daarom in het hele land het Nationaal Hitteplan van het RIVM.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat er een file van 5 kilometer bij Beverwijk. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: En dan game. En dan

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Don't touch me, man!
2: Whatever, the sun ain't shining, man.
1: Watch it!

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat er daar gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten. Vandaag wordt er met een zuidwestelijke wind weer hete lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar tropische waarden met 31 graden. Vandaag en morgen geldt daarom in het hele land het Nationaal Hitteplan van het RIVM.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velzen een file van 2 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. De Wijkertunnel is namelijk voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Beverwijk 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking, de

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters, die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat het aan gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen sponsen sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio brengt de brand met drones in kaart. Het vuur verspreidt zich snel via de boomtoppen. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaak van de situatie in Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over, in de hoop asiel te krijgen in Europa. Voor het eerst sinds de lage waterstanden is de stuw bij Driel helemaal opengezet door Rijkswaterstaat. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Het weer zonnig en af en toe stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot 35 in het zuidoosten. Morgen ook nog warm, dan maximaal 33 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de Wijkertunnel staat er op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk 7 kilometer file. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Beverwijk 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. Steeds meer Haarlemmers lopen met emmers en tuinslangen langs jonge straatbomen om ze door de droogte te helpen. Hard nodig, vindt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters, die ziet dat veel nieuwe aanplant verdort. Volgens haar worden bomen soms veel te laat in het jaar geplant en krijgen ze in droge maanden te weinig water. Haar tip? Liever 1 keer per week 50 liter dan elke dag een beetje. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28, maar er is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer. Het is zonnig en warm bij 30 tot 35 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het warm.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 Hoofddorp Amsterdam, net voor de aansluiting met de A10. De weg is nu dicht. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk is de vertraging 10 minuten door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Het is 6:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11:00 vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij Beverwijk een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De Wijkertunnel is namelijk voorlopig dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes ook 10 minuten vertraging. Dat komt door de afsluiting van de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procé. De rechtbank Noord-Holland heeft de 40-jarige Haarlemse zanger Jorik van N. schuldig bevonden aan het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg eind vorige week een voorwaardelijke taakstraf van 70 uur en een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie had 100 uur onvoorwaardelijk geëist, plus een gebiedsverbod. Daar ziet de rechtbank geen aanleiding voor. Van N. heeft al 4 dagen vastgezeten, hield zich daarna aan de opgelegde voorwaarden en weet wat de gevolgen zijn als hij opnieuw contact zoekt. Bij dierentehuis Kennemerland in Zandvoort zitten op dit moment 60 katten, het dubbele van wat in deze tijd van het jaar normaal is. Bijna de helft is kitten. Waar deze uitschieter vandaan komt, weet ook het hoofd van de kattenafdeling niet. Wat wel meespeelt, het is kittenseizoen en in de zomer komen er minder mensen langs om een kat te adopteren. Dat het aan gedumpte vakantiedieren ligt, klopt volgens het asiel niet. Ongeveer 25 medewerkers en sympathisanten van Multimassage hebben zaterdagavond met borden en een megafoon door de Haarlemse binnenstad gelopen. Ze protesteerden tegen de sluiting van de erotische massagesalon in de Waarderpolder. Burgemeester Wienen sloot het bedrijf vorige week nadat de arbeidsinspectie vaststelde dat 4 mensen er zonder tewerkstellingsvergunning werkten en aanwijzingen zag voor mensenhandel. De eigenaar van het bedrijf ontkent dit. In de achtertuin van woonzorgcentrum De Heemhaven in Heemstede stond afgelopen week een rollatorwasstraat. Een opblaasbare regenboog met waterstralen, sponsen, sop en waterpistolen. Sommige bewoners gingen er zelf ook doorheen. Het hoorde bij een hele zomerweek vol extra activiteiten.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een oud-agent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28... maar daarvoor is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer. Ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw een warme zomerdag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En daar zijn we.
5: Welkom en hele goede middag. We zijn hier met Queer Vibes. We live te zien op tv, radio.
4: Internet.
5: Met een speciale Pride-uitzending.
4: En wat voor een uitzending.
5: Ik wil net zeggen, Willem, heb je er een beetje zin in?
4: Nou, weet je, ik ga beginnen om te zeggen, want dat vind ik dan wel heel belangrijk. En ik zie dat de camera's om me heen heb. Ik zwaai even naar Miss Fuchsia.
5: Hallo,
4: Miss Fuchsia was verleden jaar was zij de hostess. Ja. En het is algemeen bekend, het gaat niet goed met Miss Fuchsia. Dus eigenlijk is dit ook wel weer een eerbetoon naar Fuchs, die ooit Queer Vibes begonnen is samen met Ben. Dat
5: Zeker.
4: Wil ik als eerste gezegd hebben.
5: Zeker. En we hebben ook weer hele bijzondere gasten met wie we dat ook weer vandaag mogen delen. En het voelt ook voor mij weer een eer om hier te mogen zitten vandaag.
4: Ik vind het helemaal geweldig dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: We gaan er eens een mooi duo van maken. En we hebben een keur aan gasten, verdeeld over de 3 uur dat we gaan uitzenden. We hebben echt wel grote namen uit de community weten te bemachtigen hier in ons kleine Haarlem.
5: Jazeker.
4: Jij, kom maar.
5: Nou ja, ik denk dat voor vandaag het thema waar we het eigenlijk echt over gaan hebben, het al overkoepelende, is veiligheid. Want het gaat mis. Het gaat echt achteruit.
4: Ik zeg 1 woord, Amersfoort.
5: Ja, ik denk dat iedereen die hier ook zit zich kapot is geschrokken dat het weer mis is gegaan. Het is verschrikkelijk, het is walgelijk en het is vooral ook, ik vind het echt best wel eng ergens.
4: Dat is het ook. En ik denk dat het heel goed is dat we beginnen met te benoemen dat we een plek hebben. Er is een plek hier bij het Nieuwkerksplein. Als je je onveilig voelt of dat je komt en je wil je graag omkleden omdat je niet meer... En dit vind ik lastig, want ik kom nog uit een periode in mijn leven dat ik in een paillettenbroek en een paar DM's met verder niks dwars door Amsterdam kon kachelen en dat niemand er wat van vond.
5: Ja.
4: Maar we zijn op een ander tijdsframe beland. En veiligheid naar ons toe en naar onze behoefte om te zijn wie we willen zijn, staat zwaar onder druk. Leg even uit waar onze gasten terecht kunnen als er wat is of als ze zich veilig willen omkleden.
5: Just ja, back. Zeker weten. Ja, dus vandaag de hele dag van 3 tot 8 bij Pride Haarlem kan je je melden bij de Pride Haarlem stand. Ik kan er naar wijzen, jullie gaan dat toch niet zien. Maar er is een Pride Haarlem stand. Meld je daar even en dan komt mijn allerliefste moedertje. Komt je even ophalen en dan kan je je daar veilig even omkleden. Even tot rust komen. En dan kan je als het jezelf komen. Maar dat dit nodig is, vind ik heel heftig. Ik had niet verwacht dat ik 5 jaar geleden, toen ik actief werd in de community, dat we hier zouden staan. We gaan eigenlijk gewoon terug de tijd in, voor mijn gevoel.
4: Ik denk dat we het afgelopen jaar hebben we behoorlijk wat ingeleverd. Ik weet nog dat ik hier 1 jaar geleden een oproep deed om goed na te denken en om ons allen te beschermen tegen naderend onheil. En een jaar later gebeurt het dat je op je fiets, omdat je een regenboogvlaggetje op je wang hebt, zo zwaar mishandeld wordt dat je op een intensive care terechtkomt. Dat zegt iets. Dat zegt iets over onze veiligheid. En dat beangstigt me.
5: Het zegt iets ook over hoe de mensen naar ons kijken. Wat ook heel beangstigend is.
4: Absoluut. En ik denk dat dat ook een mooi bruggetje is om meteen maar even naar Rita te kijken. Want Amsterdam heeft Rita. En dat vind ik een... Ik vind er natuurlijk van alles van. Maar het is een goede ontwikkeling.
5: Ja.
4: Maar het is verdrietig dat het zich heeft moeten ontwikkelen. Vertel eens wat over Rita.
6: Rita staat voor Report It Always. Wij zijn bezig om meldingen te verzamelen. Omdat heel veel mensen nog steeds denken dat dit in Amersfoort... Dit is natuurlijk een uitzonderlijk geval. Dit is heel heftig. Maar het gebeurt iedere dag. Mensen worden iedere dag lastiggevallen. Ook in Haarlem. We krijgen ook meldingen uit Haarlem binnen. En Rita is eigenlijk een meldplatform waarin we willen aantonen aan beleidsmakers dat ze in actie moeten komen. En dat er problemen zijn. En dat het heel vaak begint bij een iets onschuldigs. Een scheldpartij. Maar als je daarop terug gaat schelden... En iemand reageert agressief, dan krijg je dus vaker dit soort dingen. Dus het is echt een preventief iets van meld als je iets overkomt. Ook al denk je dat het normaal is. Ook als je ziet dat iemand anders lastiggevallen wordt. Meld het bij ons. Wij gaan ermee naar de gemeentes. We zijn in contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus het is ook landelijk. Meld het gewoon. Het is niet normaal. Ook al word je maar uitgescholden. Nee, je moet je het gewoon altijd melden. En ook als je ziet dat iemand anders lastiggevallen wordt. Ja.
4: En heb je dan het gevoel dat Rita, iets wat mij na aan het hart ligt, de mogelijkheden zou kunnen creëren dat er ook daadwerkelijk gestraft wordt? Want dat merk ik in de berichten die ik lees over geweld naar onze community toe. Merk ik toch steeds weer dat als het dan op een straf aankomt, dat verwatert of dat dan toch niet leidt tot iets wat een afschrikwekkend signaal is naar de agressors toe?
6: Nou, dat is natuurlijk nog wel echt heel erg moeilijk om mensen te berechten. En ook omdat het heel vaak, he said, she said is. En dat het heel vaak is, nee, maar ik heb dat niet gedaan. Of mensen denken van, nee, ik bedoelde dat niet zo. Of, nou ja, of je kan de mensen niet eens vinden. En ik denk dat dat wel de volgende stap is. Hoe kunnen we nou echt ervoor zorgen dat de mensen die iets doen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen ook echt bestraft worden? En dat zij, daarmee geeft natuurlijk ook een signaal aan van andere mensen dat het niet oké is en dat je moet opletten wat je zegt. Want anders dan denken mensen, ik kan alles zeggen en doen wat ik wil en er gebeurt toch niks. Dus nee, zeker, ja, dat is wel moeilijk.
5: Ja, hoe lang bestaan jullie nu?
6: Wij zijn 2 jaar geleden tijdens Amsterdam Pride op de mainstage hebben we Rita gelanceerd. En toen was het eigenlijk een eenmalige actie. En toen hadden we gelijk heel veel meldingen binnen. Dus het is eigenlijk vanaf het begin af aan een heel verdrietig succes. Dus 2 jaar nu. Ja.
5: Ik wilde inderdaad net vragen, hoe was dat om inderdaad dan de eerste melding binnen te krijgen? En hoeveel waren dat er? Was dat ook een soort shock voor jullie?
6: Ja, natuurlijk. Want we van tevoren dachten we ook van, het kan ook zijn dat we geen meldingen binnenkrijgen. Want dat wisten we natuurlijk niet. Maar we hebben het op vrijdag, voor Candle Pride gelanceerd. En de zondag kwamen we van de Dam af. En toen hadden we 100 meldingen en 4000 volgers. Dus dat was eigenlijk zonder dat wij dat door hadden. Want ik doe zelf ook de programmering van de mainstage. Dus ik was gewoon aan het werk. En toen op maandag moesten wij met discriminatie.nl, die de back-office van Rita doen, moesten wij echt even gaan praten van, we hebben heel veel meldingen. Hebben jullie daar ook mankracht voor? Kunnen jullie dit oppakken en ook de juiste mensen het laten oppakken?
5: Ja, precies. Ja. Want het is belangrijk dat er inderdaad ook representatie achter zit als die meldingen binnenkomen.
6: Ja.
5: Wauw.
6: Ja.
5: Bamber, veiligheid. Ik vind het gewoon best heftig dat inderdaad Rita dus ook nodig is in die zin. Dat het gelukkig inderdaad een verdrietig succes is. Hoe kijk jij naar de veiligheid van onze gemeenschap?
7: Ja, kijk, veiligheid en onveiligheid, moet ik hem zo doen?
5: Beter?
7: Beter,
5: sorry.
4: Je bent er, het duurde even.
7: Veiligheid en onveiligheid is altijd een issue geweest. Hè? Dus het is niet zo dat er decennia veiligheid was en nu opeens onveiligheid. En wat mij zorg baart is eigenlijk meer dat steeds meer mensen minder schaamte hebben om te schelden, om te meppen. Dat is wat er gebeurt. En het wordt aangejaagd door politiek. Dus je ziet, het enge, vind ik op dit moment, is dat het politiek georganiseerd wordt, aangejaagd wordt. En ook weer dat binnen onze leuke community, dat mensen zeggen, joh, het gaat nu om transpersonen. Of zelfs, ja, dan moet je maar geen regenboogvlaggetje op je wak doen. Dat hoor ik ook. Dus je ziet in onze community ook eens heel vreemds ontstaan van het gebrek aan solidariteit. En ik denk dat we op alle punten moeten letten. Dus wel bij je ministerie van Justitie, bij politie. Roze Blauw is heel actief. Rita is een noodzakelijk kwaad, om het zo maar te zeggen. Maar als we dat al niet zouden doen, dan zouden mensen, als je uitgescholden wordt, of in elkaar gemet wordt, nergens naartoe kunnen. Dan is de drempel zo hoog. Dus het is wel zo dat onveiligheid op dit moment groter is dan ooit. Maar dat komt eigenlijk meer omdat het vergoeilijkt wordt en verexcuseerd wordt. Onder het mom van ik moet het kunnen zeggen en de LGBT community is nu eenmaal het mikpunt.
5: Ja, bizar. Ik heb daar maar één woord voor. Ik vind het zo schrikbarend dat we zo negatief, slecht, vies, lelijk worden afgeschetst. En dat dat inderdaad ook zoveel voet in de aarde krijgt.
7: Vergeet niet, het is een tactiek, hè? Het is een strategie. Dus het is niet zo dat een enkele burger dit doet. Hè? Dat zien jullie aan jullie meldingen. Dat zijn incidenten. Maar als je bij elkaar gooit, dan zie je zelfs in het parlement al aangejaagd. Dus je ziet ook de invloed door sociale media, onder invloed van politiek. Het wordt steeds normaler om ons weg te zetten. Maar de redenen om ons weg te zetten en uit te schelden, die zijn altijd al gebleven. Dat treft andere groepen mensen ook. Dus er zit een strategie achter en daar moeten we zo alert op zijn.
6: Ja, en die strategie die werkt dus ook, jammer genoeg. Want de cijfers zijn echt dat jongeren, volgens mij is het een onderzoek van in 2021, vond 63% van de jongeren het normaal dat mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar konden worden. En dat is nu maar 43%. Dus dat betekent dat 20% van de jongeren toch zijn gaan denken dat dit verkeerd is. En we zien ook heel veel in de meldingen van Rita dat het echt groepjes jongeren zijn die het nodig vinden om iemand uit te schelden. Dus ja, die strategie die jij benoemt, die werkt ook. Mensen denken ook, ja, je kan alles maar zeggen en dan is het oké. En er wordt gewoon.
7: En de pakkant is miniem, hè. Laten we daar heel wel in zijn. Dat bedoel jij eigenlijk ook. Hè,
4: dat bedoel ik, ja.
7: Op social media kan je van alles roepen. Er is heel weinig menskracht daarvoor. Maar de pakkans is, als je in elkaar mept, dat hebben jullie in Haarlem ook gezien, hoe lang het duurt voordat er iemand gelukkig gevonden wordt die de dader is. Maar het is maar een enkel incident. En al die honderden meldingen. Ja, het is niet zo als je bij Rita meldt dat het dan. Jullie zijn geen politie en justitie.
6: We werken met de politie samen, maar dat is natuurlijk ook. Wij krijgen ook, dat is ook een oproep naar de mensen die hier naar luisteren. Wij krijgen denk ik 80% van de meldingen zijn ook nog steeds anoniem. Mensen hebben zoiets van, kijk, ik wil het wel melden, maar ik hoef niet teruggebeld te worden. Ik heb er helemaal geen zin in. Snap wat ik ook snap, want als je dit elke dag overkomt, wil je dit ook niet elke keer. Maar
5: ja, dan blijf je bellen.
6: Ja, dan blijf je bellen. Maar dat is dus wel de boodschap. Ja, blijf maar bellen dan. En en het is vooral, denk ik, de volgende stap is ook nog, oké, nu hebben we dan die cijfers en nu. Maar dat weten jullie denk ik ook al, gemeentes en beleidsmakers, dat werkt allemaal heel langzaam. Maar ja, we moeten wel gewoon in actie komen en dan hopelijk kunnen we echt structurele dingen gaan veranderen.
4: En om nog even op Bamber in te haken, wat ik ook merk is dat er in de maatschappij een soort van acceptatie is gekomen om het woord kankerhomo in je mond te nemen.
5: Ja.
4: En dat dat vergoeilijkt wordt met de term, dit is straattaal.
5: Nou, dat vind ik dus zo shocking. Als we bijvoorbeeld hebben over het N-woord, dat is strafbaar. Daar, als dat gebruikt wordt, is het heel duidelijk met hier is sprake van een vorm van racisme. Maar bij het woord kankerhomo, omdat dat zo is genormaliseerd, als we dat even mogen noemen, wordt dat dus gezien als een soort straattaal en slang. En kan dat dus niet direct gebruikt worden om iemand terecht te stellen daarin.
4: Nee, dus daardoor ben je al vrij. Je bent gewoon aangeschoten wild geworden.
5: Ja.
4: Het is geen geuzennaam voor ons. Het is echt wel discriminatie, maar er gebeurt geen moer mee.
5: Ja.
4: Maar ik voel ineens de enorme behoefte. Sayad, ik moet even naar jou toe. Want het gaat heel erg over onze community. Maar onze community heeft ook mensen die uit gebieden komen waar het leven niet mooi is. En hoe is het voor hun? Heb je daar een beeld bij? Je hebt een boek geschreven. Vertel eens iets.
8: Ja, eigenlijk dat is de
9: Hoor je mij?
5: Ja.
9: Ja, eigenlijk, ik denk dat is voor onze community, voor mijn community, de belangrijkste onveilige situatie gebeurt in hun land. En wij zoeken voor veiligheid. Maar voor hun is ook soms best zwaar, doordat wij zijn overal in hele Nederland. En soms is het heel moeilijk als je in een kleine dorp, als je bent transvrouw of vluchteling zijn, of de queer openlijk vluchteling zijn, hoe kan je gewoon uitgaan? En ook is belangrijk voor alle communities, gewoon. Het is een beetje moeilijk, hoe kan je jouw eigen taboe doorbreken en gewoon oud zijn en praten. En dat is geen probleem. Je kan gewoon praten over wat is gebeurd over jou en wat is geweest, hoe was de situatie. En dat is niet mijn boek, dit is de community writing. En zij zijn 23 vaste co-auteur van het boek. En dat is over de verdrietig. Hoe was het om vroeger voor hun geweest, maar ook over de liefde, hun lover en wat is zijn trots op de nieuw land, nieuwe maatschappij. En ook de zesde hoofdstuk is over de mensen hebben zij met ons gewerkt en zij zijn ondersteund ons in deze reis.
5: Wat bijzonder, want jij hebt zelf ook een boek geschreven over queer vluchtelingen, zeg ik dat goed?
9: Nee, deze boek, ik ben de projectleider van deze.
5: Ah, ja, oké.
9: Maar eigenlijk, dat is onze samenwerking, is onze LHBT vluchteling community samen deze boeken schrijven.
5: Nou ja, ik denk dat daar hele bijzondere verhalen uitkomt. Ik denk dat je dat zelf net ook al een beetje zegt. Het is het misschien ja, de shock van een nieuwe cultuur waar je in terecht komt, maar toch ook heel veel mooie verhalen van liefde. Ik denk ook om het ook gezellig te benoemen. Wat komt daarin voor? Wat verhalen krijg je terug als het over mooie dingen en liefde gaat?
9: Heel veel verhalen. Alle verschillende verhaal van alle acronym van LHBTQA+. Van mensen. En ik vind dat het belangrijk is. Oké, we hebben heel veel verdriet gehad. Nog steeds. We moeten ook denken over onze verwachting van de Nederlandse maatschappij. Als nieuwkomers, vluchteling. Tuurlijk, dit is ook een maatschappij. We hebben heel veel problemen. We moeten ook oud zijn te opbouwen, de goede band. Maar ook we moeten een beetje praten over wat is onze hoop. We komen hier met de grote hoop voor de liefde vinden, vrij zijn. En ook verbinden onze community met andere community. Doordat, ik vind dat nu, dat is onze... moet onze taak zijn voor alle community leiders. Het is heel fijn is de veilige plek maken. Maar soms safe space heeft heel veel teeny tiny line te ghetto worden. Niet ghetto in een slechte woord, maar als wij zijn te veel veilige plek maken, onze community kan niet voel veilig bouwen. Doordat ik ben niet 100% altijd bij de LHBT-vluchteling. Vanaf zij gaat lopen uit van Azetse tot Amsterdam komen, Rotterdam komen, Utrecht komen, Haarlem komen. Ze moet gewoon veilig voelen. Oké, ik ben vrij in Nederland. Ik heb Rozenblauw, ik heb Rita, ik heb alle organisatie. Ik heb media, queer vibes. Ik kan luisteren vrij. Zonder VPN, dat is geweest voor mij in Iran. Dus ik ben veilig, ik ben vrij. ik kan mijzelf zijn, maar moet ook voorzichtig zijn. Ik moet mij laten zien, ik moet mij laten verhalen, laten mensen horen. Wie ben ik over mijn privilege, over mijn dignity. Maar ook veiligheid is ook belangrijk. En soms is te veel veiligheid, ik denk, brengen onze community naar de kwetsbare point. Ze kunnen niet communiceren met andere mensen vanuit van hun community.
10: Ik vind het heel mooi, omdat je nogmaals die twee kanten belicht. Hè? Met, er zit ook een kant aan met, hier moet je jezelf kunnen zijn.
7: Ja.
10: En maar toch ook het zoeken van die verbinding onder elkaar. En die uitdaging. Ja. En hoe ga je dan eigenlijk dan het leven in de nieuwe vrijheid die je hebt gekregen. Desondanks de situatie hier ook niet natuurlijk perfect is. Beter denk ik dan waar de meeste mensen dan vandaan komen. Ja. Heel bijzonder. Thank mooi. You. Heel mooi.
4: Maar ik heb nog wel... het zijn allemaal gebundelde verhalen.
7: Sorry.
4: Nee. Wat ik nog wel belangrijk vind om te weten is... heb je nou het gevoel dat, dat de queer vluchtelingen community... dat die goed opgevangen wordt? Want daar zal je ook verhalen over hebben gehoord. Ik zeg dit omdat ik ken dan één iemand die uit Oeganda gevlucht is. Ja. En die godzijdank hier in Haarlem heel goed is opgevangen. Maar ik heb ook uit zijn mond mogen vernemen dat het voor anderen helemaal niet zo fijn is. En dat ze in hele nare posities terechtkomen in opvangcentra.
7: Ja.
4: Ja, educate de luisteraar.
7: Ja.
4: Voor zover je dat kunt. Want ik vind het heel belangrijk dat de luisteraars nou eens horen van... je kan afgeven op het feit dat iedereen hier maar naartoe komt. Ja. Maar onze community komt met duidelijke reden hier naartoe... om vrij en veilig te kunnen zijn.
7: Tuurlijk.
4: Leg even uit waar hun dan tegenaan lopen. Zodat er misschien één iemand denkt, oh wacht even.
9: Ja, dat is eigenlijk een hele lange, niet alleen ik. En heel veel andere organisaties zijn bezig over de ophanglocatie. Voor de LHBT vluchteling. Soms is echt onveilig is dat. Doordat, kijk, gewoon korte verhaal. Je komt met een hele rugzak vol van de... problemen je hebt meegemaakt, plus je kent niet de taal, je kent niet de regels, je kent niet de mensen, hele netwerk achter de rug, hele netwerk, familie, je bent nul, soms min 100. En je moet alles opbouwen. En soms de ophang, als ik zei, de locatie, zij zijn de onderzoekende vluchteling ook bij. Ja. Uit oorlog, met heel veel problemen. En dat is een soort brengen alle materiaal voor TNT. Kan onveilig worden. Andere mensen wonen daar. Ze hebben geen idee over de vrijheid in Nederland. Alle partijen doen hun best. Maar een paar dingen gebeurd. Afgelopen 5 jaar. We zien dat in onze community. Onder de groep. Nieuwkomen hier in Nederland. Ze krijgen andere situatie dan de andere vluchteling, LHBT vluchteling. Dus ik ga gewoon positief blijven. Ja, wij zijn in de Nederlandse maatschappij, we hebben asylum crisis. Wat kan ik zeggen? Mensen slapen in een gymnasiumzaal of in een park, in een terapel. Wat kan ik zeggen? Als een LHBT vluchteling kan een soort gewoon een kamer hebben, is prima, maar we moeten het beste te doen. En ik zie dat in mijn taak is het. Gewoon oud zijn. Praten over de, wat is gebeurd in hun leven. Maak een product. Hun schrijven hun verhaal. Zonder de reporter, zonder de onderzoeker uit de universiteit. Dit is echt hun verhaal. Dat komt geen edit bij de tekst. Wat zij willen schrijven, zij schrijven. En het komt in een boek. En dat is een boek eigenlijk, jullie lezen. En dat is gewoon hun verhaal, zonder iemand komt tussen.
6: Waar kan je het boek vinden? Stel je voor dat ik het wil lezen. Het
9: boek is print in demand. Komt in onze website. En elke persoon bestellen, dat gewoon bestellen, gewoon de printkosten.
6: Welke website?
9: Queerwork.eu.
4: Hebben we dat genoteerd, Ben? Wat wij namelijk doen, ik zeg het maar, in onze voorgaande uitzendingen, als we iets konden promoten door een link te plaatsen tijdens de uitzending, en dat is altijd achteraf, want we kunnen niet van Ben verwachten dat hij dat nu gaat zitten tikken. Maar dan plaatsen we de link naar de website waar het boek dan te koop is. En ik vind het heel belangrijk, met name in onze community, dat we allemaal dat boek gaan kopen. En dat we het gaan lezen. Zodat we dus een beetje begrijpen. En misschien ook eens nadenken over, kunnen we iets betekenen voor deze groep? Kunnen we hun in onze community omarmen en binnenhalen? Want dat vind ik belangrijk.
10: Ja, dit is dus het moment om inderdaad, als iemand nog iets te pluggen heeft, ook voor onze andere gasten, doe het alsjeblieft vandaag.
4: Plug.
10: We maken daar ruimte voor.
4: Plug. En dan kijk ik even naar Bamber, want Sayad, jij moet op... Oh, we hebben nog 3 minuten en dan moet Sayad moet weg en dan moet Bamber weg. Ja. Want even voor de kijkers, Joost, grote held van me. Wat gaaf dat je er bent. Kom naar de green room. Kom hier. Je kan hier ook roken, schat. Shit, terug.
10: Jij ging denk ik naar de Mars toe, of zeg ik nou iets heel geks?
4: Nee, Bamber moet naar de Mars. Want Bamber gaat namelijk bij de Mars een speech houden. En wij hebben hem al mogen lezen. Ik heb hem gelezen. Ja. Het is echt, het is een dijk van een speech. Deze man is begift, heet dat begiftig?
10: Ja, nee,
4: begiftig met een fantastische pen. Prachtige woorden, mooie zinnen. Mocht je je vervelen en je denkt bij jezelf, ik moet nog even naar de Albert Heijn, ga naar het Stationsplein. Daar zit een Albert Heijn volgens mij.
10: Ja, in de Kruisstraat. Ja, in Toebo. Ja, joh.
4: En luister naar deze man zijn speech. Drie minuten.
11: Dankjewel. Ja, wij gaan zo. Die
4: jullie moeten zo weg en dan gaan we verder praten met Jacques. Want Jacques zit hier niet zonder reden. Jacques heeft namelijk iets voor elkaar gekregen na een eeuwenlange strijd waar hij het gezicht van was. Vanaf dat ik wist dat ik gay was, bestond er de conversietherapie.
10: En ik heb het idee dat heel veel luisteraars ook denken dat het iets is wat wij hier in Nederland dus niet hebben. Dat is dus wel zo. Helaas wel zo.
4: Jacques heeft vanaf dat ik hem ken altijd gestreden tegen deze vorm van therapie. En het was kort en goed voor de mensen die denken, waar gaat het dan over? Gay werd gezien als een ziekte.
10: Ja.
4: En dan kon je voor een therapie. En dan werd dat eruit geramd. En dan was je hetero voor de rest van je leven. En het is de meest verwerpelijke vorm van zorgverlening die er bestaat. Want het is geen ziekte. Op een dag word je wakker en denk je bij jezelf, ik heb liever een piebel. En daar kan je dan niks meer aan doen.
10: Nee, dat is.
4: Maar dat overkomt je. Ik had het ook. Ik was 13. Dus we gaan zo met Jacques in gesprek. Bamber gaat ons verlaten. Die gaat naar de Mars. Sayad, wat een fantastisch project. Wat vind ik het een enorme eer dat je bij Queer Vibes aan tafel bent komen zitten om erover te praten. We zetten absoluut die link in ons...
10: Ik denk
4: en dat
10: website,
4: is het teken dat Bamber weg moet.
10: Ja.
4: Wij gaan de link plaatsen. Ik zie Thijs staan. We gaan naar Thijs.
10: We hebben een stukje live muziek.
4: Ja, we hebben een fantastisch aanbod gekregen bij Queer Vibes van Thijs. Thijs wilde bij ons komen zingen. En natuurlijk zeggen wij als Queer Vibes dan, go Thijs. Dus, staat Thijs zijn muziek klaar? Ben? Oh, alles is klaar voor Thijs.
10: We krijgen een duimpje.
4: Dan gaan we nu over. Groot applaus, Thijs!

0: Hop.
1: Zijn we er?
0: Applaus voor Thijs.
1: Thijs, kom eens even hierheen.
0: Thijs, kom erbij. Oh, wauw.
1: Kom even bij Jesco. Jesco,
0: ja, wil... pak een stoel erbij, zo.
2: Yes.
0: Ik kom even wat naar achter. Sorry, Ben, voor de camera alvast, maar ik ga even een stukje naar achter. Thijs, wat een lef dat je hier bent gaan staan vandaag. En wat heb je het goed gedaan. Hoe vond je het?
2: Superleuk.
0: Superleuk. Is het de eerste keer dat je hebt opgetreden?
2: Nee, wel een aantal keertjes eerder, maar niet, niet zo, zeg maar. Het was wel kleiner.
0: En dit is wel even een ander podium waar je dan staat. Nou, wij zijn nu bij het podium hebben kunnen geven. Want hoe oud ben je en hoe ben jij begonnen met muziek maken?
2: Ja, ik ben nu 14 en ik ben... op school hebben wij altijd leuke karaoke-middagen. En daar kreeg ik van iemand een compliment die zei, ja, je kan heel goed zingen. Dus ik dacht, ik ga lekker optreden.
0: 14!
1: 14, hè?
0: 14, sorry, mijn mond valt echt even open.
1: En dan gewoon de lef hebben om live vanaf een plein bij Queer Vibes een nummer te zingen. Ik ben diep onder de indruk.
0: Ik ook, ik ook. Daar mag even voor geklapt worden. Ook als u thuis bent, graag even de handen op elkaar. Ja, Thijs, jij hebt nu een heel iconisch nummer van Gaga gezongen, uiteraard. Ja. En een heel klein vogeltje genaamd Ben achter de draaitafel daar zo. Die zegt ook dat jij zelf muziek maakt en zelf schrijft.
2: Ja, dat klopt. Ik had in principe eerst een nummer die ik hiervoor had geschreven, maar helaas was het toch niet net niet klaar.
0: Helaas, helaas.
2: Ja.
0: Waar haal je inspiratie vandaan? Waar schrijf jij over in je muziek?
2: Ja, vooral over het, hoe zeg je dat?
0: Het is lastig om je eigen muziek te omschrijven. Dat is soms heel moeilijk.
2: Ja.
0: Herkenbaar, herkenbaar. Maar je haalt er dus wel heel veel energie uit, denk ik, om dus wel dingen zelf te maken en op te schrijven.
2: Ja, dat is waar.
0: Nou, superleuk, superleuk.
1: Eén belangrijke vraag die nog wel gesteld moet worden.
0: Ja.
1: Je hebt nu hier gestaan. En als je gaat hier absoluut fans doorkrijgen. En waar kunnen je fans je dan de eerstvolgende keer zien?
2: Geen idee eigenlijk.
0: Kunnen ze je dan misschien ergens volgen?
2: Dat kan zeker. Ik heb een Instagram-account. Dat heet Thijs Music. Dus als je daar gaat kijken, dan kan je mij vastvinden.
0: Nou, nog een plug, want die gaan we ook gewoon op de website zetten vandaag.
1: Ja, ja, ja. Heb je het opgeschreven? Je typt dat nu even in, Thijs Music. En dan kunnen we... Ik gun je echt duizenden volgers. Want ik vind het zo'n ongelofelijke stoere actie.
0: Zo jong. Ja, zou ik nog een heel groot applausje mogen voor Thijs, alsjeblieft. Thijs, dankjewel.
2: Geen probleem.
1: Dankjewel, nog een hele fijne dag.
2: Ja,
0: thank you. Wij gaan hem doorpakken.
1: Ja, we gaan hem doorpakken. En om te beginnen ga ik nu mezelf pluggen.
0: Oh, kom maar door,
1: ja,
0: Willem.
1: Ja, ik wil even mezelf pluggen en dat gaan we dan ook zo dadelijk aan iedereen vragen. Ik heb gisteren op mijn socials een filmpje geplaatst waar ik mensen oproep om met deze dikke viltstift een kreet op mijn t-shirt te schrijven. Een strijdkreet. Omdat ik denk dat we, laat ik het gewoon maar zeggen, unity, dat doet het niet voor mij. De pride is a riot en daar moeten we wat mee gaan doen. Dus ik wil strijdkreten op mijn t-shirt. Ik nodig iedereen uit om dat te doen. 1 augustus is er namelijk de manifestatie Pride is a riot op het homomonument. Betere plek bestaat er niet.
0: Ik wil net zeggen.
1: De referenties liggen voor het oprapen. Ik ben gevraagd om daar te komen spreken. En ik wil dan op het monument staan met de strijdkreten die ik verzameld heb bij Pride Haarlem. En nu kunnen we door.
0: Ja, dus dit is vandaag het moment. Als je Willem's shirt wil bekreten...
1: Dan kan dat.
0: Dan kan dat.
1: Ik heb een stift en ik ben hier.
0: Doen we dat tijdens of na de uitzending?
1: Het kan nu ook. Als je op enig moment denkt, ik heb een kreet, dan kom je hierheen, je pakt die stift en je schrijft. Het is een organisch geheel dit, dus het mag gebeuren.
0: Gerald, ik zie je al kijken.
1: Mocht je willen, dan kan dat. Prima. Dan gaan we eens even in gesprek met Jacques.
0: Ja, zeker weten.
1: Want dit hebben we toch... want het heeft ons altijd een beetje achtervolgd, die conversietherapie.
3: Ja.
1: Dus ik wil wel een stukje uitleg voor onze luisteraars en kijkers over wat dat nou precies is en wat voor invloed dat wel niet heeft gehad op ons als community. En dat jij je daar dus al die decennia, want dat is het, druk over gemaakt hebt. Jacques, vertel eens wat.
4: Nou, toen ik jong was, ik was een jaar of 22... toen werd ik uitgenodigd om voor een vakantie op een boerderij in Doorspijk. En dat bleek uiteindelijk een val te zijn, want ze wilden eigenlijk bewijzen dat ze een homo konden genezen. Hiervoor heb ik daar vastgezeten en heb ik eerst exorcisme ondergaan en daarna gebedsgenezing, gevolgd door 6 maanden lang hersenspoeling. Die vakantie van 2 weken werd omgezet in 2 jaar. En ik heb daar 2 jaar vastgezeten van mijn leven. En eigenlijk hebben ze mijn leven daar gewoon verwoest. Desondanks ben ik toch nog steeds gay. En heb ik kunnen vechten voor andere mensen die dat ook hebben ondergaan.
1: Jacques, ik ken dit verhaal. Ik ben er nog steeds elke keer, als je het vertelt, grijpt het me enorm naar mijn strot dat het überhaupt heeft bestaan. Gaat het goed nu?
4: Het gaat hartstikke goed.
1: Nee, maar ook hier nu, op dit moment, voel je je goed. Ik zeg dit, want ik weet ook dat Jacques heeft een beroerte ondergaan. Jacques is daarvoor in revalidatie.
4: Dat is net 7 maanden geleden.
1: Ja, en wat ik er zo ongelooflijk bijzonder aan vind is dat Jacques, ondanks dat hij dat heeft doorgemaakt, toen ik hem vroeg of hij wilde komen praten, dat hij dat geregeld heeft en dat hij dus hier zit. 7 maanden na zijn beroerte. Ik ben diep onder de indruk.
3: Ik ook. ik ben een beetje teruggenomen hiervan. Ik denk dat we allemaal wel een keer hebben gehoord hoe conversietherapie eruit ziet, maar dat je 2 jaar lang eigenlijk opgesloten zit en zulke traumatiserende en permanente schade oploopt. Ik heb daar heel, heel weinig woorden voor, behalve walgelijk en wat dood en doodeng en ziek. Hoe zie je dat nu terug? Hoe ziet dat er nu uit? Ziet het er hetzelfde uit in deze tijd?
4: De conversietherapie wordt nog op heel veel verschillende manieren gebruikt. En ook bij allerlei verschillende instellingen. Dus ook alle kerken, behalve boeddhisme. Het komt helaas nog steeds vaak voor. Ook hebben we vandaag in de K-krant een interview met mij te staan. Maar dan zeg ik van, ja, god, dat is al heel lang geleden. Maar er staat ook een interview in vandaag over een jongen die conversietherapie gehad heeft en die is pas 31 jaar. Dus het gebeurt nog steeds. En dat gaan we nu hopelijk aan werken om dat te verbieden.
1: Ja, ik maak wel 1 kleine kanttekening. Want je benoemt dat alle kerken nog steeds
4: alle wereldreligies.
1: Ja, de kanttekening is, de oud-katholieken doen dat niet. Die staan open voor gelijkslachtelijke relaties. En die hebben zelfs ook daadwerkelijk ook pastores uit de community. Want wij hebben straks ook, in het 3e uur komt Robert Vrede. En dat is de pastoor van de oud-katholieke kerk Haarlem. En die is openlijk gay. Dus dat is de enige kanttekening.
4: Ik moet daar ook bij zeggen dat het eigenlijk bij kerken is die waar orthodoxe groepen zijn.
1: Ja,
4: het gaat
1: precies.
4: Dus niet om gewone religies, nee. Die zijn echt best helemaal prima.
1: Ja.
4: Maar vooral de orthodoxe groepen, die denken dat ze het recht hebben om een mensenleven te kunnen veranderen.
1: Yes, helder. Maar toen was er ineens, nog niet zo heel erg lang geleden, was daar dan eindelijk de overwinning. Vertel eens even.
4: Nou, ik ben al mijn leven lang ben ik aan het vechten tegen de conversietherapie. Ik ben eigenlijk 2 jaar nadat ik uit dat centrum ben gekomen, ben ik begonnen met de strijd. En dat gebeurde in 1979 door grote krantartikelen te plaatsen. Die heb ik ook nu bij me. Die ga ik straks ook eventueel nog uitdelen. Dus bij de meneer met de rollator kan je dan terecht.
1: Ja, prima.
4: En we hebben 2 jaar geleden hebben we het naar de Tweede Kamer gekregen. Dat was al heel spannend, want de week ervoor zag het er nog niet naar uit dat we het zouden halen. We hebben heel wat debatten, heel wat discussies over gehad. En toch hebben we toen met 101 stemmen voor en 49 stemmen tegen, hebben we de wet door de Tweede Kamer gekregen. Nu hebben we de wet op 6 juni aangeboden aan de Eerste Kamer. Daar waren ook weer moeilijke debatten over. En er werd ook weer uitgesteld. En allerlei vertragingstactieken door de regering aangepakt. Desondanks op 16 juni, jongstleden, eigenlijk vorige maand, is de Eerste Kamer overstag gegaan. En is er met 57 stemmen voor en 15 stemmen tegen en 3 onthoudingen is het door de Eerste Kamer gekomen. Nu is het alleen nog een punt of het ondertekend wordt door zijn koninklijke hoogheid. Dat zal zeker, denk ik, gaan gebeuren. En dan in de staatskrant en dan gaat de wet per 1 januari in.
1: Fantastisch.
3: Wauw, wat een werk.
1: Ja,
3: daar mag ook
1: echt
3: heel voor geklapt worden, hoor. Wauw.
1: Dit is decennia, hè? Dit is dus vanaf de jaren 70 heeft deze man daarvoor gestreden.
3: Nou, daar heb ik inderdaad ook even een vraag over. Want ik schrik best wel dat ik geef iets te snel. Het is denk ik best wel bekend, in mijn mening, dat dit niet gezond en niet goed is, conversietherapie. Wat heeft het gemaakt dat het dan elke keer uitgesteld werd en zo lang duurde?
4: Ik denk dat er toch een heleboel, vooral de zwaar christelijke partijen, daar keiharde standpunten over hebben ingenomen. En ja, ook nu zag het er nog niet naar uit dat we het gingen halen. Maar desondanks is gelukkig de wijsheid over de stag gekomen en hebben we het godzijdank gehaald.
3: Gelukkig.
1: Even kleine tijdsindicatie, want ik heb geen tijd.
3: We hebben nog een kwartier.
1: Ik wil ook nog heel even terug naar Gerald.
3: Ja, ik was ook stiekem wel even benieuwd, Gerald. Hoe kijk jij naar dit onderwerp conversietherapie? Want ik vind het heel heftig.
5: Ja,
3: Ben, mag de microfoon?
5: Ik ga wat anders aan doen. weet je hoe jij ook reageert? Het is ook wel gelukkig ver van mijn bedshow, voor mij dan persoonlijk. Ja. Maar ik ben hem echt met heel veel respect aan het luisteren naar jouw gevecht. En ik denk ook dat is waar Pride over gaat. Hè? Over dat protest voeren en in actie komen voor dingen die gewoon niet kloppen. Dus ik kan het me niet voorstellen. Maar ja, jij bent iemand die dat aan de lijve heeft ondervonden. En het gebeurt nog steeds. Dat is nog het gekke, denk ik, eraan. Dus ja. Ik schrik er. Ja, dat denk gewoon schrikken. En van, er zijn zoveel dingen die nog beter moeten. Maar ik ben heel blij dat iedereen zijn eigen gevechten heeft. En dat het dus ook lukt. En dat er dus ook verandering komt. Positieve verandering in dit geval.
3: Ja.
1: Ja, want ik had nog een vraag aan je.
5: Ja.
1: Rita is natuurlijk een fenomeen in Amsterdam.
5: Ja.
1: Ja. En zit er een kans in op een Rita Haarlem?
5: Ja, zeker. Wij... We hebben vanaf dat we zijn begonnen, dat is 2 jaar geleden, hebben we echt meldingen vanuit het hele land binnengekregen. Dus ook in Haarlem. Dus we zijn al wel actief in Haarlem. In die zin dat er meldingen binnenkomen. Maar wij gaan dit jaar nog met de gemeente Haarlem gaan we dingen opzetten. Ook met de lokale community om samen dingen te doen. Dus wij hebben volgens mij letterlijk aankomende week met de gemeente. Dit zijn een van de duizenden gesprekken die we hebben gevoerd. Maar hopelijk kunnen we nu echt een verandering gaan maken en een plan gaan maken. Dus we gaan Rita het komende half jaar uitrollen in Amstelveen, Amersfoort, Haarlem en Utrecht. En het idee is dat we de komende 3 jaar samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid Rita uitrollen door het hele land. Dus dat het ook fysiek wordt, fysieke plekken. En niet alleen maar Amsterdam. En Amsterdam is een pilotstad voor ons geweest, omdat we daar nou toevallig zitten. Maar hopelijk kunnen we straks overal actief zijn. Dat is wel het idee.
1: En even, want dat benoem je ook, hè, fysieke plekken. Dus want ik weet dat Rita echt een plek heeft waar je heen kunt in Amsterdam.
3: Klopt. Ja, de community center, toch?
1: Ja. In de reguliers. En want dat is dan mijn eerste gedachte. Als Rita een digitaal concept is fantastisch. En dan moet je dat benutten. Maar ik vond het zo bijzonder dat Amsterdam echt een fysieke plek heeft waar je naartoe kan. En zijn jullie voornemens om dat ook dan in de, op de andere plekken te gaan realiseren?
5: Ja, waar dat kan, zeker. Ja, ik denk dat het een heel mooi... Ik zie nu ook hoe het Rita Community Center bestaat bijna een jaar in oktober. Coming Out Day hebben dat vorig jaar geopend. En ik zie hoe mooi het is dat mensen uit de community eigenlijk er gebruik van kunnen maken. Dus zij organiseren ook zelf de feesten. Of feesten, evenementen. We hebben laatst een heel mooi evenement gehad. Waar mensen die naar Pride wilden gaan, maar misschien geen vrienden hebben om mee samen te gaan. Die konden daar dan soort van eigenlijk speeddate, maar dan om vrienden te maken. Dat is super tof. En daar kwamen best wel veel mensen op af. Dus ik denk dat dat zeker in elke stad kan, maar misschien niet. Het hoeft ook niet per se een eigen plek te zijn. Het kan ook een speciale dag in een week zijn in een bepaalde plek wat er al is. Ja. En wij zijn nu bezig, het is natuurlijk World Pride in Amsterdam. Over 2 weken zijn de grote feesten. Dus wij hebben nu een nieuwe campagne. Dat heet Share a Safer Space. En we doen alles in het Engels, omdat er natuurlijk ook veel expats zijn en veel toeristen naar Amsterdam komen. Dus wij werken samen met, volgens mij is het ondertussen 45 hotels. Die krijgen van ons een workshop. En die zijn Rita Safer Space. Dus die, dat zijn plekken over de hele kaart van Amsterdam heen. Dat komt allemaal nog online. Dus dat is een fysieke... er komen flyers in Amsterdam te liggen. Maar er is ook een website waar je kan kijken. Nou, ik ben op deze en deze plek. Is hier in de buurt een plek waar ik naar binnen kan als me iets overkomt. Waar ik eventjes uit de drukte wil. En dat is natuurlijk ook iets wat we ook in Haarlem kunnen doen. Er zijn vast allemaal plekken in Haarlem die ook willen meewerken. Die zeggen, wij willen best wel een veilige plek creëren voor de queer gemeenschap. Dus dat zijn ook fysieke plekken. Plekken waar gewoon elk... Nou ja, en ik vind het een hotel een perfecte plek. Want daar is 24/7 is daar beveiliging aanwezig.
1: Absoluut.
5: Mitch is ze goed geïnstrueerd. Dat is wel goed om erbij te zeggen.
3: Ik wil net zeggen, er zit inderdaad wel een...
1: Maar ik wil nog even terug naar Jacques. Jacques.
4: Ja.
1: Wij zijn een beetje van dezelfde generatie.
4: Klopt.
1: Ja. En nou kan ik natuurlijk wel die grote bek blijven roeren van me. Maar ik ga het nou eens aan jou vragen. Hoe kijk jij nou tegen de huidige veranderingen in Amsterdam aan? Ik weet nog, Amsterdam was een vrijplaats. We konden alles doen wat we wilden. De Warmoestraat was af en toe een zee van chaps, rubber, noem het maar op. Potten Crisco rolde door de straat heen. Er is veel veranderd. Jij woont er.
4: Ja.
1: Mij doet het pijn. Hoe ervaar jij nou die veranderingen in Amsterdam, waar het onze veiligheid aan gaat? Dat er een Rita is ontstaan. Dat er gezocht wordt naar 35 vluchtlocaties.
6: Ja.
1: Er is veel veranderd. Vertel jij, praat met me.
4: Nou, ik denk dat er inderdaad heel veel teruggegaan is. Dat we niet meer zo de vrijheden hebben. Ondanks dat het nog wel door de overheid beweerd wordt. Maar het is nog niet meer het oude niveau waar we het eigenlijk in de 80 en 90 jaar voor gevochten hebben. Die vrijheden die zijn we langzamerhand kwijtgeraakt. En ik denk eigenlijk ook dat we daar zelf enigszins verantwoordelijk voor zijn. Omdat we hebben de Pride te veel een feestje gemaakt en te weinig strijd.
1: Dank u.
4: Graag gedaan, dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Gezegd. Ja, dit is echt prachtig gezegd. En nou, ik weet nog, hè, Pride begon. De allereerste Pride was over straat. Dat waren nog met tractors.
4: Die vrachtwagens.
1: Dat. En dat was ook om ons te vieren.
4: Klopt.
1: En toen we het water op gingen, was ook om ons te vieren. En ik ben natuurlijk een heel vals naar wijf, maar ik heb toen de tijd moeten ervaren dat Pride werd een soort bobo-borrel evenement waarbij elke grote zichzelf respecterende, pinkwashende bedrijven dachten, ach, we doen een boot en we schuiven iedereen erop die ervoor betaalt en we borrelen gezellig met z'n allen. En ergens daartussen zwierf nog een paar nichtenboten. Maar ja, die moesten ertussen, anders kon je het niet afvinken. En hadden we vervolgens besloten dat een van de grootste nepbendes, Booking.com, de hoofdsponsor of zo mocht worden. En langzaam maar zeker, en wij leunden net zo hard mee, hè, ik ook, verloren we eigenlijk de strijd.
6: Nee,
1: jij wil wat zeggen, Gerald.
5: Ja, ik denk dat Ik ken me in wat je zegt. Ik woon ook al lang in Amsterdam. En ik denk dat mijn generatie en de generatie ook na mij en daarna... Volgens mij schelen wij ook weer, denk ik, hoe oud ben jij?
3: Ik ben 27 jaar.
5: Ja, wij schelen ook weer 10 jaar.
3: Ja.
5: Ik denk dat we... Er is zo erg hard gestreden voor ons. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar we hebben ook al, mijn generatie is ook een beetje achterover gaan leunen van, oh, het is er allemaal, het kan allemaal.
1: Maar dat hebben wij ook gedaan, Gerold. Ja. Want wij hebben wel gestreden, maar toen we in 98 de gay games hadden en toen alles bruiste in de stad, dachten we ook, oh, het is klaar. En toen zijn we ook gaan leunen. Ja, ja, wij zijn net zo schuldig.
5: Ja, we zijn allemaal gaan leunen, inderdaad. Ja. En ik denk dat er... Daarom is het denk ik gewoon nu... Ja, ik ben per ongeluk eigenlijk activist geworden. Maar eigenlijk zijn we allemaal als queer mensen... zijn we allemaal activistisch.
1: Ja.
5: En we moeten het meer uitdragen. En ik denk dat iedereen, en dat wil ik ook mensen voor oproepen... Doe wat jij kan doen. Je hoeft echt niet op de barricade te gaan staan. Maar al is het iets kleins, zorg gewoon dat je zichtbaar bent.
1: Nou ja,
5: en dat je mensen
1: helpt. Ik plug het nog een keer. 1 augustus homo monument.
3: Ja,
4: ik zal erbij zijn.
1: Zorg dat je er staat.
3: Heel goed.
1: Het is Pride is a riot manifestatie. En we moeten terug naar op die barricade. En dat hoeft allemaal niet fysiek te zijn. Je kan digitaal ook op de barricade klimmen. Maar
4: zonder
1: we
4: meer.
1: Moeten echt wel weer wat gaan roepen, hoor.
3: Dat 100%. En Gerold, als ik even mag aanhaken op wat jij net
1: zegt. Hoe zit
3: je
1: met het nieuws?
3: We hebben nog even, hoor. We hebben nog 5 minuten.
1: Ja. Oké, we kunnen toch.
3: Je zegt het eigenlijk ook, hè, doe wat je kan doen. Maar ik denk dat de erkenning dat Pride ontzettend commercieel is geworden. En dat we de boodschap zijn verloren. Die erkenning zelf al begrijpen en
1: ik
3: hebben.
1: Ik roep 1 ding.
3: En leren.
1: Ik heb 1 ding. En dat heb ik jaren geroepen. En dat hangt ook aan mijn kont. Kennel Pride. Boot. Swarovski Panda Auto. In een Kennel Pride. En, dat,
3: ja.
1: En toen dacht ik, we hebben onze hele fucking ziel verkocht. Hoe kan er, nou, dat zal een sponsor zijn geweest, maar een Swarovski Panda Auto in zijn eentje op een boot. Daar had iets anders kunnen varen.
3: Ja, of iemand die helemaal in Swarovski was gecrystallized.
1: Het maakt me niet uit wat het is, het had gay moeten zijn.
5: Ja. Ja, ik ben het voor een gedeelte met je eens, maar ik ben een heel positief mens. En ik zeg niet dat jij dat niet bent, hoor. Sorry.
1: Nee, dat ben ik niet, hoor.
5: Ik ben
1: echt een bittere oude ziel.
5: ik ben heel positief en ik zie, als mensen mij vragen, wat vind je nou van pinkwashing? Ik heb een creatieve agency, de Diverse Agency. Wij hebben er ook echt een business van gemaakt dat drag queens ook niet meer weer voor heel weinig geld komen optreden, dat het allemaal wat duurder mag. En ik zie pinkwashing als een kans om een bedrijf, wat misschien niet queer is, om met hun in gesprek te gaan en kijken wat zij kunnen doen. Want wij kunnen het intern met elkaar heel erg veilig maken, maar we hebben ook echt juist de hetero mensen, de allies.

0: naar een hoger level, of je dat nou wil of niet. Dus we kunnen beter maar met hun in gesprek gaan, denk ik, dan zeggen dat ze slecht zijn per definitie. Denk ik.
1: Laten we zeggen, we agree to disagree.
0: Ja, dat is goed.
1: Dat is denk ik de beste manier.
2: Nou ja, we hebben nog 2 minuten volgens mij ongeveer voordat we naar het nieuws gaan.
1: Nou, babbel jij dit eens lekker vol.
2: Ja, goed hè. Nou, wat ik heel interessant vind aan wat je zegt is dat ik me ergens heel erg herken in een stukje met, oh ja, die financiële support is natuurlijk ook heel belangrijk. We willen natuurlijk ervoor kunnen zorgen dat als wij hier artiesten boeken, in Amsterdam artiesten geboekt worden, dat wij niet meer daar een soort van een habbekrats voor moeten geven, maar dat er ook echt wat tegenover staat. Als ik daar vanuit mijn positie iets over kan zeggen, zit ik altijd heel erg met, ja, maar daar kan je ook keuzes in maken, wie die sponsoren zijn. En daar is denk ik een hele grote gradatie in. En ik denk dat we er allemaal op andere punten in zitten. Maar ik vind dat, toch vind ik het moeilijk dat je inderdaad eigenlijk het protestgeheel er steeds verder is afgenomen en er voor mijn gevoel eigenlijk alleen nog maar ruimte gecreëerd wordt voor namen en sponsoring als we het over bijvoorbeeld de Kennel Pride hebben. Terwijl dat zoveel meer kan zijn.
3: Daarom
2: moet
3: denk
2: zijn.
3: Ik ook dat de Pride Walk eigenlijk een beetje teruggaat naar waar we vroeger begonnen. Dat zijn gewoon mensen die zonder reclameteksten achter zich hoeven te lopen, maar die gewoon lopen omdat ze dat zelf willen. En dat zijn de mensen die eigenlijk weer gaan vechten voor onze community.
2: Ja, en toch denk ik inderdaad, dat zie ik ook heel erg aan de Pride Walks, ook hier in Haarlem. Dat wordt ook niet gebackt. Ik denk dat daar een hele fijne balans in zit. En ik denk dat die balans, dat we die nog met elkaar eigenlijk allemaal aan het zoeken zijn. Maar ik krijg zojuist een seintje binnen, Willem.
1: Het is tijd voor het nieuws.
2: Het is ongeveer tijd voor het nieuws. Ik denk dat we onze gasten alvast even heel erg gaan bedanken dat jullie er waren vandaag.
0: Graag gedaan. Ja, dank jullie wel.
1: En terwijl langzaam maar zeker iedereen binnenkomt wandelen, heb ik de grote eer om nog 1 keer aan te mogen kondigen. Het boegbeeld van Pride Haarlem. Overal was ze te zien. En wij van Queer Vibes dachten, die vrouw hoort op een motherfucking podium. Kom hier naartoe, allemaal. Wij hebben voor jullie de incomparable, de magnificent, de fan-fucking-tastic, de sixth element.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren erom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de 3e etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als 2e en 3e. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem leeft.
4: Wij zitten hier op het Nieuwe Kerksplein natuurlijk.
5: Ja.
4: Maar een heel mooi brugje, want we hadden het toevallig net over. De Pride March gaat zometeen beginnen.
6: Ja, ik denk dat het al wel heel druk is op het Stationsplein. Kunnen we daarheen, Ben? Kunnen we dat nu doen?
5: Wat spannend.
7: Ik ben hier als jullie mij horen.
6: Ja, we horen je.
4: Hallo.
6: Geef eens een update. Oh.
7: Nou, goedemiddag daar. Nou, het staat hier al lekker vol. We gaan hier zo vertrekken. Er zijn hier eerst nog een half uur een aantal speeches. Maar het is hier echt al helemaal vol. Ik zag net al in het station hebben ze alle borden met de treininformatie zijn ook in regenboogkleuren. En ik ben hier denk ik al een uurtje ongeveer. Het begon hier met een paar mensen en wat muziek. En inmiddels staat het echt wel goed vol, hoor. Dus we gaan zo lekker jullie kant op. En dan gaan we er daar een feestje van maken nog meer, denk ik ook.
4: Wat ontzettend goed. Hoe is de sfeer daar een beetje bij het station?
7: Ja, het is heel gezellig. Ik zou eens even iemand opzoeken om ook te spreken. Dan kunnen jullie het zelf een beetje meekrijgen hoe de sfeer
4: kijk,
7: is.
4: Oh, kijk, luister daar. We gaan gewoon live verbinding met mensen daar zo.
7: Kijk, dan ga ik mijn camera omdraaien. Dat is weer techniek natuurlijk. Mag ik jou iets vragen?
8: Ja, zeker. Mag ook.
7: Heb je er zin in?
8: Ja, absoluut. Ik heb er altijd zin in. En zeker zo'n Pride.
7: En wat maakt dan dat je er zoveel zin in hebt?
8: Ik vind het fantastisch en geweldig. Veel leuke mensen die je kan ontmoeten. Ik ben altijd weer verrast door wie ik hier tegenkom.
7: En nou zie ik, jij bent Mr. Leather Netherlands 2026. Hoe kom je aan die titel?
8: Daar moet je campagne voor voeren, uiteraard. Maar ik ben hier met een aantal mensen van de club, van de MSA. En mochten andere mensen ambiëren om ook Mr. Leather Netherlands te worden, dat kan, de verkiezingen die start binnenkort weer. Dus je kunt je nog inschrijven.
7: En je zei de MSA, wat is dat?
8: De Motorsportvereniging Amsterdam. Ja, dat was vroeger een mooie cover-up, hè, om elkaar te ontmoeten. Daar kon je tenminste ongehinderd leer dragen. Dat viel niet op.
7: En hoe voelt het dan voor jou als jij hier gewoon zo kan staan, vrij zoals jij wil dat je je draagt?
8: Ja, ik vind het fantastisch dat het gewoon in Nederland kan. En ik zeg dat heel enthousiast. En tegelijkertijd, verdraagzaamheid neemt alleen maar af op dit moment. Hè. Hoeven de krant maar open te slaan en te zien wat er allemaal aan misstanden zijn. Dus nog meer reden om juist hier zo te staan en goed zichtbaar te zijn. Want mensen, dit is gewoon prima. Er is niks aan de hand als ik gewoon in mijn leer hier sta.
7: Helemaal mee eens. En nou hebben we het in de uitzending ook veel over een deel over veiligheid. Voel jij je nog veilig op straat?
8: Ja, ik weiger me gewoon onveilig te voelen. Absoluut. Ik voel me veilig. Ik ga overal waar ik wil gaan. En ik geef het best toe. Het is best wel eens een keertje spannend geweest. Maar ja, daaraan toegeven is geen optie, vind ik.
7: Dapper.
8: Ja, nou ja, dapper, ja. Misschien wel. Maar ik denk dat we gewoon moeten blijven. We moeten zichtbaar blijven zijn. En we moeten goed voor elkaar zorgen. Dus als iemand zich niet veilig voelt, loop lekker een stukje met iemand mee. Laten we goed voor elkaar zorgen.
7: Goed initiatief. Nou, laten we dan nu onze zichtbaarheid even goed vergroten vandaag.
8: Zeker, gaan we doen. Fijne
7: dag. Dankjewel. Nou, jullie horen het, mannen. Hier is het in ieder geval gezellig, druk. En ik denk dat het bij jullie ook wel goed komt straks als wij daar aankomen. Maar eerst nog even jullie eigen uitzending natuurlijk, hè? Niet te vergeten.
4: Ja, dankjewel Bas. Fantastisch. Wat fijn om te horen dat de sfeer zo gemoedelijk is. Dat jullie zometeen gaan marchen voor de vrijheid. Tegen de bekrompenheid. Op naar een samenleving waar we met elkaar door één deur heen kunnen. Bas, dankjewel op live locatie. En hier op het plein begint het ook al langzamerhand
6: te komen. We gaan nieuwe mensen op het podium uitnodigen.
4: Ja, we gaan naar de volgende ronde toe, want we hebben allemaal rondes vandaag.
6: Dus vragen wij om bij ons langs te komen, Joost van Bellen. Komt u gezellig deze kant op?
4: Ja, de Joost van Bellen. Maniek, jij staat er ook bij.
6: Maniek, jij komt ook. En Martijn Kamphorst. Die verwelkomen we ook hier, want we gaan weer verder.
4: Ja, zeker, zeker. En is Sixth al in gesproken?
6: Ik heb geen idee of de Sixth Element al gearriveerd is. Maar die die krijgen we ook nog.
4: Is die een hele grote nee?
5: Die is er nog niet. Die wordt nu opgehaald.
4: Oh, fantastisch. Oh, nou, perfect.
6: Ja, gaat alles goed? Of?
4: Ja, ik hoor ook wat vallen hier. Nou, ik zou zeggen, zoek lekker even een plekje uit. Kom lekker zitten.
6: Zoek een plekje.
5: Pak ook even een microfoon.
6: Ja, doe. Ja, je moet erboven.
4: Oh ja, ik zie ook weer nog meer promo. Ja, we gaan weer allemaal dingen pluggen zo meteen.
6: Ja, dit is kans.
4: Ja, fantastisch.
6: Hi. Hallo, we hebben voor jullie dus een microfoon, zodat iedereen elkaar... Wat een fantastische look.
9: Dankjewel.
6: Ja, oh, je hebt nog geen geluid.
4: Ja, ik mis inderdaad ook wat geluid.
6: Heeft iedereen geluid? Heeft Joost geluid? Heeft Martijn geluid? Heeft Maniek geluid?
4: Ja.
6: We zitten er allemaal in. Hallo en welkom.
4: Wat goed.
6: Wat gezellig.
4: We beginnen op elkaar te lijken, Willem. Wat leuk.
6: Ja. We hebben een bijzonder panel.
4: Ik vind, 100%. Ik vind het fantastisch weer, de gasten die we allemaal hebben. En inderdaad nu het tweede blok.
6: Ja.
4: Maniek, Joost en Martijn. Welkom bij Queer Vibes.
6: Ik ga er meteen wat over zeggen, want hier zit me toch een partij... Pak even een ander.
10: Check. Deze doet het niet. Ja,
6: er wordt even de microfoon gewisseld. Ik babbel gewoon vrolijk verder.
4: Ja, top.
6: We hebben, ik vind het wel heel bijzonder hoor. Ik ben namelijk ooit in een ziekenhuis in Amersfoort geboren, maar ik ben opgegroeid in Nijkerk. En gaandeweg de babbel die ik had met Martijn over zijn fantastische lieve verzameling met optimistische tips voor als het queer leven te hard wordt, kwamen we erachter dat Martijn roots in Nijkerk heeft. En zo erg zelfs, dat het dus in dezelfde wijk is waar ik opgegroeid ben. Dus dat is één feitje. Ja, en dan, dit is echt...
4: Ja,
6: Joost
4: van Bellen
6: is echt een icoon. Joost is een idool van mij. Dit is... Dit.
10: Ja, dan wil ik echt achter een...
6: Ja. Je wordt eventjes vet bewierookt. Ja. Dit is de man achter legendarische nachten in Roxy. Feesten. Ik ben echt lam van trappen afgevallen onder invloed van zijn bonkende beats. Helemaal geweldig. En dan hebben we Maniek.
4: Ja,
6: Maniek die ervoor gezorgd heeft dat drag in Haarlem ineens op de map stond.
4: Ja,
6: met
4: ja.
6: een fantastische tentoonstelling verleden jaar al.
4: Nou, en hoe inderdaad? Want ik wil het echt zien, de eerste die er nu bijvoorbeeld is. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat jij hier mag aansluiten vandaag. Wat fantastisch. En onze vierde gast is
6: en
4: ook gearriveerd.
6: De Sixth Element is gearriveerd.
4: Welkom. Het boegbeeld van de Haarlemse Pride dit jaar. Welkom!
9: Hallo!
6: Hi. Hallo! Hi. Is er geluid op de Sixth? Ja?
4: Ja?
9: Hallo!
4: Sixth! Wat fantastisch! We hebben natuurlijk weer allemaal dingen voorbereid voor dit onderdeel. En ik denk dat we even een heel mooi brugje kunnen slaan naar waar we eigenlijk net zijn geëindigd bij de vorige ronde.
6: Pride is a riot.
4: Pride is a riot en Pride is een protest. Want er gebeurt heel erg veel in Amsterdam. Joost.
10: Ja, dat klopt. Er gebeurt heel erg veel. Sommige dingen heel commercieel, waar we het net over hadden. En sommige dingen niet. Die zijn echt, fringe noem je dat misschien. Dus het alternatief programma dat geen geld wil ontvangen van Stichting Pride Amsterdam. Omdat men vindt, en ik ook, dat sommige sponsors gewoon echt niet kunnen. Ja. Zoals net viel Booking.com, je moet toch met pinkwashing zijn manier om je te kunnen binnen bepaalde organisaties een plek te kunnen krijgen. Of een voet tussen de deur. Maar goed, Booking.com verhuurt Airbnb's op de Westbank. En dat was een tijdje geleden waren dat er 40 of zo. Nu zijn het er honderden. En er zijn andere organisaties die ook geld stoppen. Je hebt ook de Gay Men's Business Club. Er zit geld achter. Dat wordt geïnvesteerd in wapenindustrie. En dan zoiets als Sexyland, waarvoor ik werk, of tenminste waar ik team van ben, die willen daar geen geld voor accepteren. En dus er zijn er veel meer. Er zijn ook organisaties die het helemaal boycotten. Dat doen wij niet, absoluut niet. Want we willen juist de stem laten horen. En Pride is a protest, dat weten we nu. Het is ook een soort reclameleus geworden en een soort leegheid. Dat het niet meer dat. Dus hebben we Pride is a riot genoemd. Ja. Om nog eventjes wat verder te gaan trappen tegen mensen wakker schudden.
6: Ja.
10: Er gebeurt heel veel wat gewoon niet oké is op het moment. Dus,
6: ja.
4: Nou, en wat ook buiten onze community direct ligt. Je noemde het heel specifiek bijvoorbeeld Booking.com op. En dat ze dus inderdaad Airbnb's verhuren in de Westbank. Het gaat veel, veel breder dan inderdaad alleen een naam van Booking.com. Het gaat om wat ze doet en dat ook internationaal heel erg mis is en heel erg fout gaat.
10: Ja.
4: Ik ben heel erg benieuwd, want je hint er dat ook al een beetje naar. Maar hoe zie jij Pride voor jou?
10: Pride, ja, ik was zelf een ik was wel homoseksueel, maar nooit zo echt betrokken erbij. Ik had zoiets van, we moeten het toch met z'n allen doen. En ik zat in een veilige bubbel van de Roxy, waar alles en iedereen bij elkaar werd gebracht. Als je maar open stond voor alles en iedereen. Dus dat was mijn bubbel. En pas later, toen dacht ik ook van, het gaat allemaal wel. Want ik kon trouwen met een man die hier ergens rondzwerft. Is die geen
6: achter je?
10: Oh, ja, natuurlijk.
4: Oud man.
10: Ik dacht, ja. Nee, ik heb hem even niks. En kinderen adopteren, dat soort dingen. Maar met transrechten leek goed te gaan. Toen ging het steeds minder en werd ik steeds activistischer. Ik kon niet anders dan het opnemen voor. En dat, daar heb ik best wel een grote bek in. Niet zo groot als die van jou, Willem, maar daarom vind ik Pride belangrijk. En daarom vind ik ook dat iedereen eraan mee moet doen. Zeker nu World Pride in Amsterdam is. En dat eigenlijk. Dus ja, met of zonder geld van grote geldschieters, doe mee. En zoals No Limits Art Castle heeft bijvoorbeeld ook een, die heeft echt een, dat heet wel groot Pride is a protest, maar die hebben allemaal protestborden hangen en de hele expositie daaraan gewijd. En zo zijn er veel meer dingen die dan niet vanuit Stichting Pride Amsterdam komen, wel gebeuren. En daarom vind ik dat heel belangrijk om daaraan bij te dragen.
4: Ja, ik.
6: Nou ja, dat was ook de reden waarom ik heel graag Joost aan tafel wilde hebben. Om uit de zwaar gesponsorde Pride-bubbel te stappen en eens te luisteren naar het tegengeluid. Dat het gewoon weer terugkeert naar de kern waar het om gaat. Ja. En dat het niet een opgetuigd circus is. Ja. Met alle respect, hè, dat mag iedereen leuk en aardig vinden. Ik vind de circus, het is opgetuigd. En ik vind het nog steeds verwerpelijk dat je een fucking tijdslot moet boeken om ergens naartoe te kunnen gaan. Of dat je, mocht je niet in de 6 uur dat gemiddeld zo'n Canal Pride duurt, helemaal verdrogen, dan ben je €250 kwijt om op een stoeltje te zitten met een glas water en een bitterbal.
4: Ja,
10: ja.
6: Dus op, ja, ik heb een keiharde mening, interesseert me geen fuck.
10: Ik heb
6: nog
10: nooit op een boot gestaan. Ik voelde me daar niet toe geroepen. En ja, dat anderen doen prima hoor. Want je moet onszelf laten zien als community. En ja, dat andere meningen hebben, ja prima ook. Maar ik ben gewoon vrij recalcitrant hierin.
6: Ik waardeer dat.
10: Ja, dat weet ik.
6: Ik doe graag mee.
4: Ja. Nou, ik vind het wel even, misschien even een mooi haakje. Want je zegt het ook, onder een kunst noem je expositie. Monique, jij werkt voor het Frans Hals Museum. Wat doe je daar en wat heb je daar recentelijk gecureerd binnen queer?
11: Ja, zoals jullie net al even noemden, de 2000 The Art of Drag, die was 2 jaar geleden in het Frans Hals Museum. Maar queer geschiedenis, queer identiteit zit eigenlijk in bijna alle projecten die ik daar tot leven probeer te brengen. Ik ben er conservator hedendaagse kunst bij het museum en we hebben nu tot en met 30 augustus een hele bijzondere solo presentatie van Sim Wai Kin, een trans non-binaire kunstenaar uit Londen. En met videowerken die de kunstenaar zelf in drag tonen. Maar dan geïnspireerd op hele bekende kunstwerken uit de geschiedenis. Dus de Mona Lisa, Narcissus van Caravaggio, een schilderij van Picasso. En daarmee laat de kunstenaar eigenlijk zien wat als de kunstgeschiedenis en deze wereld eigenlijk bevolkt zou zijn door Cantonese, transnominaire drag artiesten. En dat is eigenlijk wel een toekomst, nou ja, waar ik me wel graag in zou willen bevinden. Dus het is een soort mooi raam op hoe de kunst er eigenlijk ook zou kunnen zien.
6: En ook deze link tikt Ben nu in.
4: Ja, hij is alweer hard aan het typen inderdaad.
6: Ja, dat we dat ook nog even goed vet kunnen pluggen.
4: Ik wil net zeggen, hoe belangrijk is die representatie dan eigenlijk van onder andere dit soort queer onderwerpen in een museum als Frans Hals?
11: Nou, ik ben ervan overtuigd dat het een mes is dat aan 2 kanten snijdt. Of een double-edged sword eigenlijk. Aan de ene kant is die representatie heel erg essentieel. En willen we heel graag laten zien dat queer mensen altijd hebben bestaan in de geschiedenis, in de kunstgeschiedenis. Het zit in de collectie van het Frans Hals Museum. Aan de andere kant probeer ik ook altijd over na te denken van wat betekent die zichtbaarheid. En zichtbaarheid zonder veiligheid is loos, denk ik. Dat, ja. Dus we proberen het ook altijd groter dan dat aan te pakken. Zo hebben we tijdens die Art of Drag hebben we trainingen met het hele personeel in genderdiversiteit gedaan, waar iedereen aan meedeed.
4: Wat goed.
11: Dus meer dan alleen maar een tentoonstelling.
4: Wat mooi. Ja, sorry, ik vind het heel bijzonder, maar vooral ook eerder dat je het ook intern ook meeneemt. Dat het niet alleen een soort, ja, ik noem het toch even een vinkje is van, oh, ik heb iets queers neergezet, we kunnen weer door voor een jaar. Maar dat het ook intern echt daadwerkelijk aan bod komt en dat jullie daar inderdaad moeite in steken.
11: Ik zeg, we kunnen geen tentoonstelling maken met een trans non-binaire kunstenaar als we nog steeds geen genderdiverse toiletten hebben. En die hebben we nu wel.
4: Ja. Ja, super bijzonder. Maar je zegt ook, je bent kunsthistoricus. En volgens mij heb jij heel veel kennis van queer. En misschien is het een hele brede vraag, maar ik ga hem toch stellen. Hoe kijk jij eigenlijk naar hoe queer in het verleden, hoe dat in de maatschappij stond, versus hoe dat eigenlijk nu wordt behandeld? Ik weet dat die best diep gaat, maar dat komt ook omdat ik zelf weet dat in het verre verleden, mensen die queer waren, die trans waren, dat werden gezien als koningen, als helden, als goden. Waar is het misgegaan?
11: Ik kwam er toevallig deze week achter dat bijvoorbeeld in Indonesië, dus het land van mijn voorouders, dat daar 5 verschillende genders bestonden op Sumatra, dus een van de eilanden, voordat de Nederlandse kolonisatie begon. Dus eigenlijk was genderdiversiteit daar heel normaal. Een onderdeel van de maatschappij, van de kunst. Er waren theatervoorstellingen waarin mensen verschillende genderrollen konden aannemen. Maar dat is eigenlijk verloren gegaan na 350 jaar Nederlandse kolonisatie en onderdrukking. Dus, ik denk in het verhaal van de geschiedenis vind ik steeds vaker in heel veel verschillende culturen overal ter wereld dat queerness, genderdiversiteit altijd heeft bestaan. Maar dat, ja, ergens zijn we dat verloren. Dus inderdaad door onderdrukking, door kolonisatie, door oorlog. Door het opleggen van bepaalde ideeën of ideologieën op een cultuur. Maar het is er wel degelijk. En het is heel belangrijk, denk ik, dus om dit soort verhalen weer te tonen. Van ja, deze verhalen hebben altijd bestaan.
4: Ja, en juist ook nu. Wij hebben het er ook al vaker over gehad, dat mijn generatie best wel de touch is verloren. En dat zeg je net eigenlijk ook al, Joost. Met wat is Pride nou? Waar vechten we nou voor? Waar gaat het nou eigenlijk om? En ik denk ook dat een tentoonstelling als deze daar heel erg aan bijdraagt. Heel mooi.
6: Nou, met name ook omdat het goed is dat we als maatschappij steeds weer blijven leren. En dat zeg ik omdat ik heb laatst weer eens ergens een artikel gelezen dat er ook binnen onze community zo'n gevoel aan het ontstaan is van die hele alfabetsoep weg ermee, terug naar hoe het was. We hadden potten en poten. En het enige wat ik dan denk is, ja jongens, kom, dat is een gepasseerd station. Dat konden we in de jaren 70 wel vinden, maar voel ook ruimte om andere gender-identificaties te kunnen accepteren.
10: Er zijn best wel veel, vooral oudere homomannen, die vinden dat het is LHB. En dus het gaat over seksualiteit en niet over gender. En die kunnen best wel eens xenofobisch zijn. Ook racistisch zijn. En dat heet dan homonationalisme. Ook een term die ik ook pas een jaar of zo weet.
6: Ja, ja.
10: En dat doet me ook heel erg denken aan de jaren 30. Hoe het daar ging met de SA. Dat waren homomannen. En die dachten dat ze het allemaal voor elkaar hadden binnen het nazi gebeuren. En op een bepaald moment kwam toch ook de vinger bij hun te leggen. Tenminste, de geweerschoten, die werden allemaal afgemaakt bij de Waanzee. En dat maakt mij dus angstig, dat dit weer aan het gebeuren is. En nu we zijn heel erg zichtbaar. Ik hoorde in het vorige gesprek dat het minder zichtbaar is, want de Warmoestraat in Amsterdam, dat is gewoon één grote rubber- en leren ding. Maar nu is het zichtbaar online. En veel meer. Nieuws pakt het op. En zeker algoritmes brengen je, als je ergens aan ergert, dan zorgt het algoritme dat je het elke keer weer ziet en weer ziet. En dan gaan mensen zeggen, ja, het wordt me door de strot gedouwd. En dus overal, ja, dat is zo ziek, die algoritmes. Social media, dat maakt het zo. Mensen worden tegen elkaar opgehitst en gebrainwashed. En ik vind het echt doodeng. En ik vind het ook. Ja, ik hou mijn hart vast voor de toekomst. Ik zag trouwens een serie, ben ik aan het kijken, heet Tiptoe.
6: Absoluut
10: aanrader.
6: Oh,
10: er zit een op HBO is het. Ik weet niet, is HBO
6: het
10: ook
6: is
10: okay,
6: op
10: trouwens,
6: het is nu je kan het op HBO zien en don't even get me started, honey.
10: Ja, er zit een oudere, een kan best wel. Dat is dan niet woke language, of tenminste taal dat de jonge generatie zou gebruiken. Maar er zit een oude, zure relnicht in. En die heet Melba ook nog.
6: Ja.
10: En die tiert op een bepaald moment een monoloog. En zegt dan tegen een vriend van hem van, weet je nog, vroeger in de jaren 90, als we dan dachten over het jaar 2026, wat dachten we toen? Dat we huppelend over straat zouden lopen, dat we alle vrijheid hebben. Maar wat doe ik nu? Ik kom nergens meer binnen en zeg, tada, nu ga ik, I'm tiptoeing door het leven. Dus op je tenen lopend om maar, ja, dat dus.
6: Amen. Ik heb de serie gezien en dit is het meest bijzondere moment. Het is een enorm ding. En het is heel aangrijpend. Het is ook heel verdrietig, want het eindigt echt hartverscheurend. Maar deze speech van Melba dat zegt het. In de jaren 90 dachten we echt met z'n allen, we hebben het gemaakt, we zijn binnen, we hebben het huwelijk, we kunnen dit.
10: Ja, dat was 2001, maar goed.
6: Precies. Ja. Maar het is nu 2026.
12: Ik denk dat wel een belangrijke nuance is van wie waren die we die dat dachten. Want
6: er dat
12: was een, denk ik, een deel die dachten toen we zijn er al. Maar ik kan me niet voorstellen dat genderdiverse mensen toen dachten, nou, ik heb eigenlijk alles wat ik wil.
6: Nee. Oké, dat is een hele goede, dat is een hele goede aanvulling. Ik denk dat ik denk dat die oude nichten, waar ik toe behoor,
12: ja,
6: dat
12: zeker.
6: Wij in de jaren 90 hebben gedacht, zo, we hebben het voor elkaar.
12: We zijn er.
10: Lesbos ook.
6: Ja, we zijn het er. Is gelukt.
10: Ja, wat minder.
6: Ja.
10: Intersexen, ik had er, ik wist van hermafrodieten, dat stond, maar dacht dat het iets te maken had met de Griekse mythologie of zo. En,
6: ja,
10: maar dat is natuurlijk wel hartstikke bullshit. Mensen worden met twee geslachten geboren of zijn op hormonaal intersex.
12: En niet weinig mensen ook, hè?
10: Nee, dat is heel veel. En er is,
12: niet dat het uitmaakt,
10: en,
12: maar.
10: Dus die mensen zijn, die groeien op en mensen worden geboren en dan wordt er gezegd in ziekenhuizen van ja tegen die ouders, die schrikken zich dood dat er iemand geboren wordt met iets wat lijkt op een vagina en iets wat lijkt op een piemel. En dan wordt er geadviseerd om te opereren. Die ouders zijn natuurlijk totaal in shock.
4: Ja, een keuze maken.
10: En opereer dan maar. En naar wat toe? Naar een meisje. Maar dan krijg je dus mensen die man en vrouw zijn in hun hoofd en in hun, ja, ook zo, en in hun lichaam waren. En die dan, die krijgen een behoorlijke knauw. En kijk naar Raven van Dorst.
6: Ja, precies.
10: Wat een held. En, maar ja, die noemt het zelf ook hermafrodiet. Maar ik wist tot een aantal, vijf jaar geleden eigenlijk helemaal niet echt van het bestaan ervan. Ik heb wel Raven zien van toen nog Rianne was. En wel zien kapot gaan. Die dronk gewoon een fles whisky op een avond. En waren wel steen goede optredens trouwens. Maar het was wel toch wel een road to nowhere. Dat je dacht echt van Jezus. En nu gaat het heel goed. Maar het is vechten. En er is, Nederland staat nummer 14 of 13? 14 in de.
12: 14.
4: Ja, 14 inderdaad.
10: In de Europese Rainbow Index. Terwijl we vroeger Gidsland waren, nummer 1 stonden. En waardoor komt dat? Niet omdat er dingen zijn teruggedraaid, maar omdat we niet zijn meegegaan in wat de rest van de landen wel hebben gedaan.
4: Ja.
10: Dus qua transgenderwetgeving, er lag een debat, zou er komen, maar ze hadden het te druk voor en anderen vonden het onzin. Want er zijn maar twee genders, zegt Wilders dan. En om die Ma Flodder van een Caroline van de Plassen maar helemaal niet te noemen, noem ik het toch. Maar die echt de meest vreselijke uitspraak heeft gedaan. En het wordt gewoon niet behandeld door de Tweede Kamer.
6: Nee.
10: Dus dat. Dus Nederland scoort een 4 of zo op die lijst. En intersexen scoort Nederland een 0.
6: Echt, hè?
10: Dat betekent dat Nederland er helemaal niets mee doet, niets mee heeft. Er staat geen enkele erkenning voor. Maar die mensen zijn er en het zijn er hartstikke veel. En soms worden ze niet geboren met twee geslachten, maar is het op hormonaal niveau. Dus je hebt iemand die als een man uitziet, maar die maakt alleen maar oestrogeen aan. Ja, is dat een keuze? Nee, potverdomme.
6: Nee.
10: Sorry, ik sta aan de kerk, anders was die pever aan het vorige.
6: Nee. Dit kan gewoon uitgezonden, hoor. Allemaal. We censureren geen ene rotte moer.
12: Wat ik wel een eye-opener vond, ik stelde dus dit boek samen, Optimistisch Queer Handboek voor Hardere Tijden.
6: Ja, want we gaan nu naar jou.
12: Nou, er zit dus een essay in wat hier heel erg over gaat.
6: Ah, dus vertellen.
12: Een van de allereerste essays in het boek is van mediawetenschapper Linda Duits en theatermaker Barnaby Savage.
6: Ja.
12: Die gaan eigenlijk kort door de geschiedenis heen van de weerstand tegen onze beweging. Om vervolgens uit te komen bij wat kunnen we daarvan leren. En hoe kunnen we met een intergenerationeel gesprek en meer samenkomen weer bij een hoopvollere toekomst uitkomen. En wat zij eigenlijk belichten is dat het wapen, zeg maar de strategie van de tegenstanders vroeger altijd doodzwijgen was. We gaan gewoon niet praten over alles wat buiten de norm valt, want dan verspreidt het zich, zeg maar, niet. Daarna werd het wapen juist zichtbaarheid. Publieke executies, we gaan het zo groot mogelijk hard aanpakken in de hoop dat het afschrikt. En het wapen van nu, van die tegenstanders, is desinformatie. Ja. Dus verkeerde informatie. En wat dat zo mega gevaarlijk maakt, is dat het ook de community zelf uiteendrijft. Omdat je dus ziet dat een beetje een welvarende homoseksuele man met een bepaalde achtergrond zich kan laten wijsmaken dat als we, weet ik veel, alle islamitische mensen het land uitzetten, dat hun problemen dan zijn opgelost. Zo, klaar. En dat het dan daar ophoudt, zeg maar. Nou, wat jij dus eigenlijk net uitlichtte, dat is niet hoe het loopt. Hè. Er is constant de volgende minderheid aan de beurt, totdat alleen
10: heel veel geld overblijft. Vanuit rechtsradicaal, maar ook bijvoorbeeld zo'n J.K. Rowling, die Harry Potter heeft geschreven,
12: ja.
10: die zwemt in het geld en ze investeert dat allemaal in haatzaaien en desinformatie.
12: In kastelen.
10: Tegen transgenders. En dat, waardoor je dus paginagrote advertenties krijgt in kranten over de hele wereld met pure desinformatie. Nou ja, als er eentje hier opgehangen mag worden op het kerkplein, is het J.K. Rowling.
6: J.K. Rowling. Ja. En ik zeg nog maar...
10: Sorry. Ik ben
12: heel erg mis op het vlak gender. Je zegt net heel veel mensen uit de regenbooggemeenschap van een bepaalde hoek, die willen dan alleen nog maar de letters LAB gebruiken. Want gender, dat is een ander verhaal, dat heeft niks met ons te maken. Terwijl gender heeft met iedereen en alles te maken. Nou, en omdat je daar dus aankomt, omdat je dat hele binaire wat in alles zit, van speelgoed tot scheermesjes, tot geschiedenis, tot de manier waarop onze cultuur in elkaar steekt. Als je daar aankomt, dan gaat alles op zijn grondvesten schudden. En dat vinden heel veel mensen super ongemakkelijk. Die willen niet toegeven dat gender ook over hen gaat, dat zij ook een gender hebben. Ik moet altijd lachen om de term anti-genderbeweging. Dan denk ik, nou ja, je kunt er wel tegen zijn, maar je hebt hem toch.
4: Waar gaat het over, inderdaad? Ja. Ja. Je bent er ook onderdeel van.
12: Precies.
6: Nou ja, ik vind het heel goed dat Martijn dat aanhaalt. Want wat Joost heel terecht zegt, er wordt heel veel geld uitgegeven aan desinformatie om ons als community uit elkaar te drijven. En ik heb
12: de samenleving überhaupt uiteen te drijven. Hè? Veel breder dan de community.
6: Ja,
12: en het werkt heel goed.
6: Het werkt heel goed.
12: Op het onderwerp gender, dat is heel erg gebleken.
6: Ja.
12: Het is het nieuwe besmettingsverhaal. We moeten onze kinderen beschermen, want anders dan steken ze elkaar aan met dat gedachtegoed. En voor je het weet wil iedereen iemand anders zijn. En waar houdt het op? En
6: wat ik verleden jaar ook hier heb geroepen is, het begint altijd bij de meest kwetsbaren van onze community. Het begint altijd bij onze trans community.
4: Mm-hmm. Ja.
6: Die zijn kwetsbaar, die worden aangepakt. En waar wij voor moeten waken is dat we niet denken, het gaat niet om mij, want het gaat wel degelijk om jou. Want als we de transgender groep hebben gehad, dan gaan we naar onze gekleurde community toe. En als we die hebben gehad, wie zijn er dan nog over? Die witte cis-dwazen. Dus uiteindelijk ben je ook een keer aan de beurt. En je kan wel denken, ik ben van het witte superieure ras. Fuck it. Je gaat gewoon met z'n allen op de trein uiteindelijk. Dus laten we ervoor zorgen dat we elkaar blijven steunen. 100. Allemaal.
4: 100% Willem. 100%.
6: Dit is mijn stokpaard. Dit blijf ik roepen. We gaan uiteindelijk op die trein als we niet zorgen dat we samen krachtig staan. Ik zeg dit omdat er was ooit, tig jaar geleden was er een jonge man, een gekleurde jonge man in een metrostation in Amsterdam in elkaar geslagen. Toen heeft de gekleurde community heeft een oproep gedaan om te gaan demonstreren. Die las ik. Ik ben gegaan. Guess what? Ik was de enige blanke man die kwam. De rest was de gekleurde Amsterdamse community. Ik was de enige blanke. Hoe achterlijk is dat? We hadden met de hele community daar moeten staan.
4: Ja.
6: Gebeurde niet. En dat, daar schrok ik van. En dat haakt in op wat er nu gebeurt. Digitaal desinformeren, groep uit elkaar trekken en de focus richten op de meest kwetsbaren.
4: Ja, ik moet je heel even onderbreken, Willem. Sorry, want het is inmiddels 14:30.
6: Oh,
4: ja, de tijd vliegt voorbij hier aan tafel.
6: Ja.
4: We gaan zo hier 100% verder over praten, want wij hebben hier het fantastische boegbeeld van Pride Haarlem 2026 zitten.
6: Hi.
4: The Sixth Element.
13: Hallo.
4: Hallo, welkom.
13: Thank you.
4: En volgens mij gaan wij naar een klein optreden, kijken. Ja. Misschien, ik weet dat we door moeten, Ben. Ik weet het, maar ik ga het toch even vragen. We hebben het hier heel veel over veiligheid, over gender. Hoe voel jij je vandaag dat je hier bent en ook in drag hier naartoe bent gekomen?
14: Weet je, ik had hier het laatst over met mijn vriend. En ik hang dus ook door de stad heen op een poster. En toen ik daarvoor werd gevraagd, dacht ik, moet ik dat eigenlijk wel doen? En het was eigenlijk meer omdat ik dacht zo, kijk, ik heb best wel opvallende tattoos. Ook out of drag kan je me gewoon herkennen. En ook het geweld wat toeneemt binnen Haarlem. Worden continu mensen in elkaar geslagen, uitgescholden, nageroepen. Ja. En ik dacht, wil ik dat op mezelf afroepen? En ik dacht toen wel, ja, fuck it. Ik moet dat wel gewoon doen, want het is heel belangrijk om, als een trans persoon, als een drag, als een queer persoon, dat heel expliciet gezien moet worden. Dat heel expliciet gemaakt moet worden. En het moet heel expliciet gezien worden binnen de stad, vind ik persoonlijk. Ja. Buiten de regenboogvlaggen, buiten de pride, gezellig. Maar dat gaat gewoon over dagelijks leven. En dat is waar ik heel erg aanhaak met Willem. Een soort, het gaat gewoon over dagelijks leven. Laten we niet alleen maar met pride vandaag gezellig, hyper de piep, gezellig doen met elkaar. Maar laten we ook elkaar in het dagelijks leven aardig tegen elkaar zijn. Ja. En een hand toereiken naar mensen.
4: Ja, 100%. En waar ik me heel erg in kan vinden, en dat daar heb ik ook eerder kritiek over geuit, is dat als we het hadden over diversiteit, gelijkheid in Haarlem, whatever, werd er een heel, heel simpel beeld neergezet. Klopt. Eigenlijk de witte homo die het eigenlijk al goed heeft.
14: Nou ja, de gezellige koppels. Ja. Soort, en dat was die poster, toch?
4: Ja, exactly.
14: Ja, dat zijn dan de gezellige koppels die dan door de stad hangen met, oh, het zijn twee mannen, oh, het zijn twee vrouwen. Oké, nou, gezellig. Dan gaan we weer een soort, ja, vertel verder.
4: Waar mist de rest van de representatie? Exact. Want er is zoveel meer. En ik ben daarom heel blij dat jij ook het boegbeeld bent van deze Pride. Ik vind hem heel fiers. Volgens mij mag je richting het podium gaan als ik Ben even aankijk. En dan gaan wij zo
6: terwijl de Six dan naar het podium toe
4: strut. Walk.
6: Ja.
4: Work. Met een Q.
6: Ja, geef ik jou de eer om het aan te kondigen.
4: Lieve mensen, geef een applaus voor de Sixth Element! Woo!

0: from me.
1: Test. Ja. Mag ik een overschrille applaus? De Sixth Element. En wat, terwijl we de camera weer op ons panel richten, zien wij dat aangeschoven is een hele nieuwe host. Welkom.
2: Ja. Dank, dank. Ja, we dachten, Jesco moet nog de hele middag en avond op dat podium staan hosten. Dus we geven hem even anderhalf uur tijd in de ontprikkelruimte. Kan die even tot rust komen en ga ik met jullie verder praten.
1: Nou, je hebt het gesprek natuurlijk kunnen volgen.
2: Zeker.
1: Dus ik geef jou nu even gewoon het woord. Ga eens los.
2: Ja. Ik zit even te zoeken waar we waren natuurlijk net geëindigd met de zichtbaarheid.
1: Nou ja, ik gooi er wel even eentje op.
2: Ja.
1: Omdat ik nog in het verhaal zit. Ik ga even naar Martijn. En gaandeweg deze anderhalf uur dat we nu in gesprek zijn is toch wel een van de thema's geweest. Veiligheid. We komen erop uit dat we aan het inleveren zijn, dat het allemaal wat minder leuk is in de maatschappij voor ons en dat we bijna allemaal met tranen in de ogen tiptoe op HBO Max aan het kijken zijn. Dus maak ik nu de brug naar tips voor de queer community in harde tijden. Het is een boek. En strooi eens een handjevol tips naar onze kijkers en luisteraars voordat die zo dadelijk allemaal chronisch de whisky grijpen en zichzelf een delirium gaan zuipen in verdriet en narigheid.
3: Ja. Kijk, wat ik heb gedaan. Het boek bestaat uit 8 langere teksten, 8 essays en 20 bemoedigingen, die ook niet voor niets zo heten. Dus die 8 essays die zijn in te delen, denk ik, in wat kunnen we leren van het verleden van onze gemeenschap. Hoe zijn we in de penarie beland waar we nu in zitten? En hoe lijkt die eigenlijk heel erg op waar we eerder mee te maken hebben gehad? En hoe komen we daar weer uit? En wat doet het voor je gezondheid als je beter vooruit leert te dromen? Dus beter woorden en beelden weet te geven aan waar willen we naartoe? Want wat we nu, en dat merk ik ook wel in het gesprek, waar we heel veel tijd en energie in stoppen, is het vechten tegen. Vechten tegen de commercialisering. Vechten tegen alles wat we niet willen. Vechten tegen die vijand die onze ruimte probeert in te perken. Maar dat is een hele vermoeiende strijd ook, waar je ook aan ontdoor gaat. Er zijn heel veel mensen die bijna in een burn-out belanden van dat activisme wat ze bedrijven. En dat verzet wordt lichter, leuker ook, denk ik, als je beter kunt formuleren waar je het voor doet. Waar verzet je je voor? Dat lijkt een eenvoudige vraag, dat is het niet. Dus wat mij heel erg optimistisch maakte is enerzijds van het verleden leren dat er ontzettend veel lol is getrapt. Nou, dat weet jij ook als geen ander. Soms ook juist in het heetst van de strijd. Er zit een stuk in dat mij diep ontroert over de homoseksuele, biseksuele mensen met name die onderdeel uitmaakten van het kunstenaarsverzet in de Tweede Wereldoorlog. Die een aanslag pleegden op het bevolkingsregister in Amsterdam, waar nu het Verzetsmuseum in zit. En dat deden ze om persoonsgegevens van Joodse Amsterdammers te verdoezelen, waardoor die dan hopelijk niet afgevoerd zouden worden. Veel van die mensen hebben dat niet overleefd. Die hebben dat met de dood moeten bekopen. Maar dit stuk is een historisch stuk. Aan de hand van correspondentie wordt ook uitgelicht hoeveel lol ze hebben getrapt met elkaar. En hoe ze eigenlijk al heel vroeg in die strijd zeiden, zoals wij het nu zouden moeten doen, Willem, dit gaat ons misschien wel ons leven kosten. Willen we dat? Ja. En wat moeten we anders? We gaan het toch doen. Oké, deal. En dan gaan ze ervoor, zetten ze de schouders eronder. Hebben ze ook hele mooie gesprekken juist. En het raakt me ook zo, omdat dus heel veel van die correspondentie bewaard is gebleven. Dus die mensen komen echt weer tot leven. De meeste kennen wel Willem Arondeus en Frida Belenfante, maar er zijn er dus nog veel meer. Er is een heel mooi lesbisch koppel wat daar onderdeel van uitmaakte. Willem Sandberg, die ook biseksueel was, dat wist ik niet eens. Nee, nou hier, jij ook niet. Dus dat maakt mij heel hoopvol. Van goh, we hebben eerder voor dit hete vuur gestaan en we zijn daar doorheen gekomen. En hebben dat ook niet met sikkeneurige koppen gedaan, zeg maar.
1: Prachtig betoog.
3: Ja, maar dat is een deel van het betoog. Dat is het
1: deel
3: verleden,
1: van het betoog.
3: Inderdaad.
1: En heb je voor de kijker, de luisteraar, een simpele tips?
3: Ja.
1: Voor als het ineens hard in onze queer community wordt.
3: Leg je telefoon weg. Leg je telefoon weg. Leg hem weg. Zoek elkaar op in de fysieke ruimte. Want dat is veel gezonder. Je komt ook sneller tot de kern van het probleem. Je weet ruzies te voorkomen als het niet via een scherm verloopt.
0: Dankjewel. Ik heb gisteren mijn social media verwijderd.
3: Nou, supergoed.
0: Van mijn telefoon.
3: Supergoed. Dit alleen al, dat we hier zo met z'n vijf bij elkaar zitten. Dat we samenkomen op dat plein. Daar kom je gewoon veel sneller verder. Wat je merkt de laatste tijd, wat ik in ieder geval onder mijn vrienden merk, is er een soort opleving van die queer knutselclubjes, queer sportclubs, queer breiklubs, weet ik het allemaal wat. Fantastisch vind ik dat. Want dan heb je een soort van ijsbreker in dat breien, knutselen, sporten, weet ik het allemaal wat. Maar je kunt ook een zinnig gesprek voeren. En het is goed dat er dus meer van dat soort plekken zijn, maar niet gelijk harde muziek en drank bij komt kijken, maar waar je ook echt misschien kunt praten over hoe het geestelijk met je gesteld is bijvoorbeeld. En even je hart kunt luchten. Dus kom fysiek samen. Doet wonderen voor je mentale gezondheid. Voor mijzelf, wat heel erg heeft geholpen, is het onderwijs ingaan. Ik heb besloten om na 15 jaar mediawerk een stap ergens anders in de keten te zetten en met kinderen te gaan werken. Ik geef nu les aan een groep 5 de afgelopen maanden en ik mag met ze mee naar groep 4 en ik mag mee naar groep 5. Ik word er zo vrolijk van, omdat ik zie wat er nog mogelijk is. En hoeveel ik kan bewerkstelligen, weliswaar met maar 21 kinderen in dit geval. Maar daar volgt weer een klas op. En nog een klas. En nog een klas. En die geef ik mijn versie van de werkelijkheid mee. En die leren mij kennen als vrolijk, optimistisch, maar ook heel erg queer mens.
0: En dan word je niet door bekritiseerd door ouders?
3: Nee.
0: Oké, want nee. Ik ken mensen die... Het waren ooit vrienden, maar nu niet meer. Oh ja. Die zeiden van, ik moet niet aan denken dat er een queer persoon of een transgender aan mijn kind het les zou geven.
3: Ja.
0: En ik was echt shocked.
3: Dat is heel belangrijk wat je nu zegt, want ik denk dat ik wel... ik ben niet binnenkomen wapperen met een regenboogvlag en dit en dat. En hallo, ik ben queer meester Martijn en ik kom jullie kinderen even leren hoe het allemaal zit met de regenbooggemeenschap. Maar ik heb het ook niet bepaald verstopt. En inmiddels hebben alle ouders mij leren kennen en heb ik een leuke band opgebouwd met zowel die kinderen, de ouders, mijn collega's, weet ik dan wat. En ben ik niet meer een idee. Dus ik ben niet meer die homo die ook bij ons les komt geven. Ik ben nu gewoon een mens met wie ze al een relatie hebben opgebouwd. En nu ontdekken ze, oh maar wacht, hij heeft ook een vriend. Oh, hij heeft ook dat boek gemaakt. Oh, ja. Ja, goed, maar het is een hartstikke aardige jongen. Dus wat, weet je, het zet ook hun eigen wereldbeeld weer... Het brengt dat weer in beweging. Ja. Dus wanneer je alleen maar, als je binnenkomt en mensen hebben van tevoren al bedacht, nou, dat is een homo, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Maar nu ben ik al een mens. Dus nu is het te laat. Ja.
0: Nee, dat had het geweest.
3: Ja.
2: En want het mooie aan het boek, naast je hele persoonlijke introductie, wat ik echt heel een soort hele fijne geschiedenis door jouw leven en waarom je nu dit boek bent gaan schrijven,
3: ja,
2: is echt een heel mooi begin. Een soort van, de geschiedenisstukken zijn natuurlijk fijn. Veel geschiedenis ken je misschien al, of heb je misschien al een keer iets van gehoord. De bemoedigingen vind ik zo fijn om eraan toe te voegen. Mm. Omdat het je daarin juist dat community gevoel ervaart. En ik denk...
3: En bondgenootschap, ja, ook van de mensen die mee hebben gedaan. Zoals Jannie van der Heijden, wat ik fantastisch vind. Of Sinan Can, Femke Halsema, die laten zien... Je staat niet alleen in deze strijd. Ja. Dat is natuurlijk ook enorm hoopgevend om zoiets te lezen. Mag ik een stukje voorlezen? Is dat een heel kort stukje? Eén alinea.
2: Ja,
1: graag.
2: Laten we dat doen.
1: Ja.
3: Want je zegt, wat geef je dan hoop?
1: Je hebt een goed boek geschreven, dus plug je verhaal. Oh, je hebt zelfs al stickertjes geplakt.
3: Ja, dat is weer iets anders, maar ik...
1: Je was wel voorbereid.
3: Als je vraagt, wat geeft je dan hoop? Want ook ik, mij zingt ook wel eens de moed in de schoenen. Daar gaan we. Wanneer de moed mij in de schoenen zingt, probeer ik me queer mensen voor te stellen als schimmels. Als een eindeloos rijk vol ondergrondse draden die land en leven met elkaar verbinden. Een soort met duizenden verschillende seksen en kleurrijke vruchten. Van de prachtige vliegenzwam die bedreigingen afweert met zijn gif. Tot het behulpzame elfenbankje dat dode bladeren helpt af te breken. Een haast onuitroeibaar organisme dat al honderden miljoenen jaren bestaat. Tijd, plek en ruimte overstijgt. Geheime talen met elkaar spreekt, informatie deelt via chemische signalen, zich voortplant via de lucht of door zich zelfstandig te vermenigvuldigen. Schimmels kunnen elkaar bevechten om ruimte en middelen, maar ze zijn veel sterker als ze samenwerken. Het vergroot hun overlevingskansen, hun impact maakt ze een van de krachtigste, grootste krachten in een ecosysteem. Nu hogere machten ons opnieuw proberen te onderdrukken en tegen elkaar uit proberen te spelen, is het belangrijker dan ooit ons te verenigen. Want wanneer we onze kennis bundelen, vormen wij een onverslaanbare kracht. Nou, hier komt heel veel in samen.
1: Prachtig.
3: Wat net gezegd is, waarom precies. Het zo belangrijk is dat die tentoonstellingen er ook komen. Dat musea kijken naar wat hebben we eigenlijk allemaal in onze geschiedenis liggen.
4: Maar ook inderdaad, hoe ziet een queer toekomst of verschillende queer toekomsten eruit?
3: Ja.
4: Dat soort kunstwerken en tentoonstellingen vind ik persoonlijk heel hoopvol.
3: Fantastisch, toch? Daarom, ik ging heel erg aan op wat je net deelde inderdaad, over die insteek. Er zit een essay in van iemand die dit doet, Rachel Remy-Diaz, aan de hand van teksten van Missy Elliott. En toen dacht ik, wow, want ik luisterde als tiener al naar Missy Elliott, maar ik had nooit er zo bij stilgestaan dat alles wat zij doet in die videoclips ook heel erg futuristisch is en een toekomstvorm geeft die er helemaal nog niet is, die er in het verleden niet was. Hè? Die een soort sci-fi toekomst waarin zwarte mensen niet onderaan de keten staan, maar bovenaan. Snap je? En dat is heel revolutionair. Ik opende ook helemaal mijn ogen.
2: Maar ik denk ervoor. Ook, ik vind het zo mooi om die vergelijking met die schimmels, omdat natuurlijk dat hele unity, en we zeggen natuurlijk allemaal wel van we zijn onder één vlag.
3: Ja.
2: Maar daarin zijn we natuurlijk allemaal de verschillende identiteiten die allemaal hun eigen ervaringen mee hebben en dus op zichzelf ook bestaan.
3: En we zijn een ecosysteem.
2: Precies.
3: Dus als er één van ons omvalt, dan dondert de rest ook in elkaar. Dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Mij heel erg optimistisch stemde, is dat op de Churchilllaan in Amsterdam zijn twee regenboogvlaggen van winkels. Twee winkeltjes die zijn weggehaald. Eén is zelfs stok van gebroken. En dat is vorig jaar ook gebeurd. En het jaar daarvoor volgens mij ook. En die Churchilllaan, die heeft nu Churchilllaan Pride. En daar kan je vlaggen halen voor de buurt. En wat de buurt deed, nou, de twee vlaggen waren vernietigd, is vlaggen ophangen. Waarop er 7 vlaggen werden vernietigd. En daar hangen er nu echt honderden.
2: Ja,
0: dus dat
2: ja.
0: zijn dus niet queer mensen die ze ophangen, maar het zijn gewoon alle mensen uit die buurt. En het valt gewoon op, wie heeft er geen queer vlag opgehangen? Dan ga je bijna denken van, jij bent fout.
2: Over honderden hebben, dan krijg ik door dat we weer verbinding hebben met de Pride, waar inmiddels ongeveer 450 mensen met de march deze kant op aan het lopen zijn. Ik geloof, hebben we alweer contact?
1: Ja, ja, hebben we contact? Goedemiddag daar.
2: Hallo.
5: Goedemiddag, hallo.
2: Hoe is het daar?
5: Hallo.
2: Ja.
5: Ja, het is hier heerlijk. We zijn onderweg. Net hadden we een aantal mooie speeches op het Stationsplein. Mooie emotionele speeches met een boodschap. Maar ook natuurlijk het feest. Wees wie je bent, wees hier. Daar hebben jullie het ook al de hele dag over. En nu zijn we langzaam onderweg naar jullie. Het gaat langzaam, moet ik eerlijk zeggen. We moeten stoppen voor de bussen. Maar we zijn onderweg. En ja, hoe snel kan je gaan met 450 mensen? Dat is geen sprint, dat is eerder marathon.
2: En hoe is de sfeer krachtig? Hoe zijn de mensen aan de kant?
5: De sfeer is goed. Zeker onder de mensen die meedoen. Ik zie het nietsvermoedende winkelpubliek die niet wist dat Pride vandaag was, kijken af en toe verschrikt op en denken, hoe ga ik met mijn fiets hier omheen? Maar volgens mij laten we onze zichtbaarheid zien. En lukt dat ook wel? Want je kan er niet omheen. 450 mensen, dat merk je.
2: Amazing. Nou, we kunnen niet wachten om jullie hier op het plein te mogen ontvangen.
5: Ja, nou, ik zal nog even aan iemand vragen hoe die het vindt om mee te lopen.
1: Ja.

0: ja, groot te maken met dit soort initiatieven. Dus, ja.
1: En hoe voelt het dan als je hier loopt met al die mensen en die zichtbaarheid is er?
0: Nou, met de speech net ook al, dat er iemand emotioneel werd, dat het toch wel, ja, toch wel... Dan zie je ook gewoon hoe belangrijk het is dat we hier allemaal zijn voor elkaar. Met ja, veel mensen en liefst telkens meer natuurlijk.
1: Ja, en voor jou, heb je de vorige jaren ook meegelopen?
2: Ja, ook meegelopen vorige jaren. En nou ja, vorig jaar is er toen ook nog wat gebeurd. Dat er gesproken werd en dat er iemand langs ging die het er allemaal niet mee eens was. Dus dat laat ook weer zien hoe belangrijk het is, ook in Haarlem, dat het nog... dat er veel meer aandacht voor komt. En ook veel meer acceptatie natuurlijk.
1: Gaan de queer community even goed laten zien in Haarlem vandaag?
2: Ja, steeds beter ook. En het liefst ook in bijvoorbeeld barretjes en queer spaces. Want die zijn er veel te weinig.
1: Ik vind dat je daar helemaal gelijk in hebt. Dan wens ik jullie heel veel plezier en laat je horen.
2: Dankjewel, dat gaan we doen.
1: Dankjewel. Nou, je hoort het. Hier is het gezellig en mensen willen zich laten zien en laten horen.
3: Wat fijn. Nou, succes nog even daar. En we zien jullie straks verschijnen.
1: Gaat goed komen, dat ga je zeker merken als wij eraan komen.
4: Mag ik een vraag stellen?
1: Zeker. Ja.
4: Ik zag op social media, waar ik tot voor kort op zat, dat in Haarlem dat de queer plekken steeds minder worden. Dat er kroegen zijn sluiten en centra waar dat... Volgens mij heb ik een holle kies, want het zoomt wel rond. Maar is dat zo? Dat is niet best, dus...
3: Nou ja, in Haarlem hebben we eigenlijk nu geen plek. Die was er heel kort. Dat is door allerlei omstandigheden niet gelukt. Ook omdat mensen niet komen. Dus dan is er een queer plek en dan komen mensen toch niet opdagen. Dat zie je ook bij andere queer events. Dat er toch vaak dan dezelfde mensen zijn die komen en, naar de events. We hebben op zich een grote community... Misschien, maar heel veel mensen staan niet met elkaar in contact. Dus het zijn toch veel mensen die thuis zitten of die naar Amsterdam gaan, die hun eigen vriendengroepen hebben.
4: Thuis zitten en op social media zitten te kijken. En ja, dus het is best wel belangrijk dat hier een plek komt. Dus, waar is was iemand van de gemeente toch? Of komt hij zo?
5: Ja, nee, we hebben de gloednieuwe wethouder diversiteit en inclusiviteit is al in de green room. Dat klinkt dan ook zo leuk, hè? Ja. Ik krijg een beetje het gevoel alsof ik het Eurovisie Songfestival aan het presenteren ben.
6: Eindelijk.
5: We hebben al iemand in de... Oh, we hebben echt... De green room is helemaal... Kunnen we even op de green room inzoomen, cameraman? Want we hebben een keur aan ambassadeurs al binnen. We hebben onze vervolgsprekers al binnen. En onze nieuwe wethouder staat daar. Zwaai even naar ons publiek, nieuwe wethouder. Fantastisch. En terug naar het gesprek.
3: Ja, want we gaan straks langer met mee spreken. Nee, we hadden het natuurlijk ook over vlaggen en zichtbaarheid. En ik denk, wij hebben in Haarlem ook onlangs een straat vol met vlaggen gehangen. Omdat ze erger eigenlijk een dreigbrief hebben ontvangen. Dus er was een 11-jarig jongetje uit de kast gekomen. Die heeft een vlag opgehangen. En toen heeft iemand in naam van de Vent Nederlands...
4: Dat heb ik gezien, ja.
3: Dus dat gebeurt helaas ook in Haarlem. En ik denk ook aanvullend op Sixt en met de posters. Het is gewoon heel tragisch. Omdat ook toen de queerplek er wel was... is het regelmatig met eieren bekogeld. Dus het is in Haarlem... toch heel onveilig om zichtbaar te zijn.
4: Ja, maar daarom is wat Martijn net zei... uit optimistisch standpunt gezien... leg je telefoon weg en ontmoet elkaar... is zo belangrijk... dat daar moet een gemeente moet daar geld tegenaan gooien. Dat zo'n plek er is. En dat is zeker in Haarlem waar...
6: En dat die plek veilig is vooral. Want jij zei net volgens mij, Monique, dat geen zichtbaarheid zonder veiligheid. Dat
2: precies.
6: Heb ik gelijk in mijn oren geknoopt ook. En dat geldt voor zo'n plek ook wel heel erg.
4: Iets over safe spaces, mag ik er iets over zeggen? Ja. Ik vind safe spaces hartstikke goed dat die bestaan. Omdat je daar op je gemak voelt. Maar er missen brave spaces. Waar je juist weer ontmoetingen aangaat met anderen. En ik maak even reclame voor mijn nieuwe familie. Sexyland gaat volgend jaar vast open. Mag eigenlijk nog niet officieel naar buiten, maar... wij zijn buiten een safe space. Vinden het nog belangrijker om een brave space te zijn. Dus zetten we verschillende soorten mensen... Als je in soorten kan spreken, mensen met andere ideeën, andere achtergronden... die gaan elkaar tegenkomen, of ze nou willen of niet. Daar hebben we allerlei trucs voor. En daardoor komen ze in gesprek met elkaar. En dat moet goed gaan.

0: dat is natuurlijk dat is een risico. Maar dat risico moet genomen worden. Ja. Want anders komt nooit iemand uit die bubbels. En als je alleen maar in je eigen bubbel zit en die ook je identiteit claimt en dat niemand daar aan mag komen. Dan schiet het niks op. Dan zijn het allemaal bubbels niet die met elkaar botsen en uit elkaar vliegen. En we moeten het juist met z'n allen doen, met iedereen.
1: En dat is de geschiedenis van onze hele regenbooggemeenschap. Want die is toch echt wel te ontwaren bij tijd en wijle. Is een geschiedenis van praktijken. En niet een geschiedenis van afgebakende identiteiten. Dus het is een geschiedenis die draait om gedeelde taal en gedeelde cultuur. En lol en samenkomen en seks. En snap je? Allemaal... dingen die je in een fysieke ruimte...
0: Seksland is geen queer space, hè? Dus het is alles. Alle ja, lagen van de...
1: Maar daarmee ook.
0: Ja, ja.
1: Snap je?
0: Ja. Ja.
2: We hebben nog 3 minuten.
3: Nou, misschien aanvullend op het gesprek over veiligheid en zichtbaarheid. Er is, omdat ook naast natuurlijk voor de queers het heel onveilig open staat is... ook voor vrouwen natuurlijk. Ook in Haarlem is daar gelukkig heel veel aandacht aan. Er zijn net, wij zijn volgens mij een van de eerste festivals in Haarlem die ze hebben. Dat vanuit de stad hebben Nachtwacht Haarlem en Klein Haarlem de opdracht gekregen om 10 gouden uitgaanregels te formuleren en te delen met de stad. En die posters hangen ook nu op het plein en op de wc's. En je ziet ze straks bij evenementen steeds meer terugkomen. En ik denk dat ook dat soort dingen, als we werken met z'n allen aan een soort norm weer van hoe ga je met elkaar om in een festivalsituatie of in een kroeg waar je vroeger misschien iemand een biertje omgooide en zegt ik haal een nieuwe voor je, moet je nu gelijk duiken, want je krijgt misschien gelijk een hoek naar je toe omdat iemand boos is dat het bier weg is. Het kost natuurlijk ook veel meer dan vroeger, maar dus ik denk ook dat omdat we nog niet die eigen plek misschien hebben, het werken aan de gedeelde ruimte en dat veiliger met z'n allen maken. En dus ook daar de bondgenoten heel erg bij te betrekken. En die initiatieven te steunen. Dus dan weer niet gaan zeggen, oh ja, maar dit werkt niet, we gaan het weer zelf doen.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
5: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
7: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
5: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Joep Leijs.
8: Met tot 11 uur vanavond 105% Joep. Met de lekkerste muziek, het laatste nieuws. We beginnen met The Morning Sun. 105.

van de Avenger, The Morning Sun. Ja, het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit, want de hele dag heeft de zon volop geschenen. Ja, en vandaag tot 11 uur vanavond 105% Joep op jouw lokale radio. Met vandaag de dag maandag 3 augustus. Ja, kijken we naar het laatste nieuws van vandaag. Dan moeten we naar Overveen, want daar was vanavond het behoorlijk schrikken. Bij camping De Lakens brak een duinbrand uit. Uit voorzorg moest een deel van de camping worden ontruimd en werd de zeedijk of zeeweg tijdelijk afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Gelukkig kreeg de brand weer snel het vuur onder controle en konden die gewoon het werk doen. Ja, gelukkig konden de meeste campinggasten ook weer terug naar hun plek, zie ik hier te lezen. Hoe de brand precies is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Gelukkig blijft de schade beperkt. Wil je nog het laatste nieuws hierover weten, hou dan zeker de site van Haarlem 105 in de gaten. Ja, en al het andere lokale nieuws hoor je net na 9:30 in de 105 na het weekendquiz. En straks al vrij snel na Arthur Heul nog meer hits. Gaan we ook hit de hitlijsten spelen, want jij gaat bepalen wie de echte nummer 1 is van deze week.

Elke week kijken we weer naar de hitlijsten en strijden de grootste artiesten om die felbegeerde eerste plek. Maar in Nederland hebben we meerdere hitlijsten. In de wereld hebben we nog meer hitlijsten, dus ook meerdere winnaars. Tijd om uit te zoeken welke hit volgens jou de echte nummer 1 hit is. Dus we gaan hit de hitlijst spelen en gaan we eens even door al die hitlijsten schuinen. Dan zien we dat in de top 50 global van Spotify er een nieuwe nummer 1 staat. En dat is Ariana Grande met haar nummer Hate That I Made You Love Me. En die klinkt zo.

de top 50 global van Spotify staat deze. En kijken we naar, nou, het is toch met dikke 30 graden. Dus heb ik vandaag even gekeken naar de Summer Top 101. En daar staat de Good Old Summer Jam uit 2003.

wat vind jij nou? Wat is deze week de echte nummer 1? En wat moet volgens jou op nummer 1 staan? De lijnen zijn geopend. Jij mag je stem uitbrengen. En dat kan je doen op 0600 505 38. Betalen hoeft niet eens. Bepaal nu jouw nummer 1 hit van deze week. 105.

De Underdog Project en Ariana Grande die gaan gelijk op. Dus we hebben nog één nummertje de tijd. Dus breng nu je stem uit voor Hit de Hitlijsten. Dan gaan wij door met Shawn Mendes, Heart of Gold. En daarna Hit de Hitlijsten, de uitslag.

Shawn Mendes hier op Haarlem 105. Ja, de stemmen zijn geteld en de winnaar van Hit de Hitlijsten is bekend. Het was een spannende strijd, maar met een nipte voorsprong hebben jullie toch gekozen voor Summer Jam van The Underdeck Project. Een echte zomerklassieker die in 2003 wekenlang in de Nederlandse hitlijsten stond. En nu nog steeds bij de top 101 summer hits. Dus het is tijd voor jullie nummer 1 hit van deze week. The Underdog Project met Summer Jam.

Summer Jam in Hit de Hitlijsten. Ja, ik vraag me ook altijd af wie het scheidsrechterfluitje daar altijd doet. Die zou kapot zijn na deze 4 minuten. Nou ja, het is 9:30 geweest. Tijd om naar het weer voor morgen te kijken. En vannacht trouwens, want vannacht is de kans op een beetje motregen. En 20 graden. Nou ja, als je in een bovenwoning zonder airco woont, is dat heerlijk. Morgenochtend is het al snel weer zonnig en is er heel snel kans op nog meer zon. Want ik zie dat het ongeveer 31 graden wordt.

Het weekend zit erop. Tijd om te kijken wat jij hebt meegekregen van het nieuws uit onze regio. En dat doen wij in de 105 na het weekend quiz. Je krijgt 3 meerkeuzevragen over het laatste nieuws uit Haarlem en omgeving. Jij mag antwoorden en daarna gaan we het ook nog even allemaal doornemen. Nou ja, test jouw kennis en speel straks mee na Bruno Mars en eerst deze hit van Taylor Swift.

0: Altijd fijn op je maandagavond. Bruno Mars met I Just Might hoorde je hier op Haarlem 105. Het is weer tijd voor de 105 na het weekend quiz. De quiz waarin we iedere week testen hoe goed jij het nieuws hebt gevolgd. Doe gezellig mee, want hier komen de vragen van deze week. Onze burgemeester Jos Wiene zat dit weekend op de bank bij Goedenavond Nederland. Maar waar sprak hij over? Was dat A, de woningsnood onder studenten, B, de opvang van statushouders in hotels, of C, de overlast van toeristen in de binnenstad? Noteer je antwoord, dan gaan wij naar vraag 2. Het Spaarneveer ligt er voorlopig uit de vaart, maar waarom vaart deze pont momenteel niet? Nou ja, A, er wordt onderhoud uitgevoerd aan de aanlegstijger, B, de accu's van de pont zijn versleten, dus die moeten vervangen worden, of was het C, er is te weinig personeel om de pont te laten varen? We gaan de razendsnel door, want hier alweer de laatste vraag. Tijdens Haarlem Culinair werd er weer gestreden om de smulpaap, de prijs voor de beste wijn-spijscombinatie van het evenement. Welk restaurant ging het dit jaar met de winst vandoor? Was dat A, Spaarne 66? Was dat B, Ratatouille? Of was dat C, Lokaal? Nou ja, dat waren alweer de drie vragen van deze week. Razendsnel en straks hoor je natuurlijk alle goede antwoorden.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Seven Days in de Sunny June. Ja, we spelen de 105 na het weekend quiz. De vragen zijn gesteld. En als het goed is, heb jij de antwoorden voor je. Ik neem ze met je door. Waar sprak burgemeester Jos Wienen dit weekend over bij Goedenavond Nederland? Was dat de woningnood onder studenten? De opvang voor statushouders in hotels? Of was dat overlast van toeristen en dan vooral in de binnenstad? Daar was antwoord B goed, de opvang van statushouders in hotels. Jos Wienen pleitte in het televisieprogramma voor meer opvang in asielzoekerscentra in plaats van hotels. Volgens hem is de opvang in hotels onnodig duur en zei de AZC's een betere en vooral een goedkopere oplossing. Dan vraag 2. Waarom vaart het Spanenveer voorlopig niet? Er wordt onderhoud gepleegd aan de aanlegstijger, was antwoord A. De accu's zijn versleten, was antwoord B. En C. Er is te weinig personeel. En het personeel, dat was al vrijwillig. Maar dat was het antwoord niet, want het was B. De accu's van de pont zijn versleten en moeten vervangen worden. De elektrische pont ligt vooral stil, ligt voorlopig stil om de huidige accu's aan het einde van hun levensduur zijn. Zodra de nieuwe accu's zijn geplaatst, kan het Spanenveer weer in vaart worden genomen. En dan de laatste vraag. Wie won dit jaar de Smulpaap, de prijs voor de beste wijn-spijscombinatie tijdens Haarlem Culinair? Was dat A. Spanen 66, B. Ratatouille of C. Lokaal? Nou ja, laten we even gaan luisteren naar het goede antwoord.
1: We werden gevraagd om de beste wijn-spijscombinatie van het evenement te gaan opzoeken. Alle restaurants hebben zelf een gerecht uitgekozen en een wijn vanuit de partners. Daarover onze uitleg geven zijn ze op zoek gegaan. En het is mooi om te zien dat eigenlijk alle restaurants een aparte manier hebben gevonden om daar naar op zoek te gaan.
2: Het is nu het derde jaar dat ik hier sta. Iedere keer met een hele mooie wijn-spijscombinatie. Dus ik heb dit jaar echt hebben heel hard eraan gewerkt om echt een hele mooie wijn-spijscombinatie te maken.
3: En ik zag jullie net heel veel ontlading toen jullie het hoorden. Hoe gaan jullie het vieren zo meteen?
2: Ja, nou, ik denk dat we aan de bak moeten, want iedereen komt natuurlijk willen proeven. Ja. Dus we zeiden allemaal, ik ben er niet van uitgegaan dat we hem zouden winnen. Dus
0: ja, en
2: allemaal...
0: dat nog veel meer. Wil je nou het hele interview lezen? Kijk dan vooral op de website haarlem105.nl. Hoeveel had jij er goed? Ik ben razend benieuwd. Stuur jouw cijfers door naar het telefoonnummer van de studio 06 105 105 38.

0: could.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33.

0: 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Nog tot 11 uur met onder andere het Platenrad en het Levenslied. En ook stuur jou ook op die... Ja, stuur nog ook even door hoeveel vragen je goed had in de nieuwsquiz. We gaan het zo allemaal behandelen. Na Forever Dream.

ik ben nog een heel uur bij je met 105% Joep. En in het vorige uur hadden we de 105 na het weekend quiz. En er zijn weer goede scores gevallen. Dennis uit Heemstede. Yes, alle drie vragen goed. Die over de pont had ik vanmorgen nog gelezen. Naomi uit Haarlem. Ik had er maar één goed. Ik dacht dat Spaarne 66 de Smulpaap had gewonnen. En Arjan uit Zandvoort. 2 uit 3 leuke vragen deze week. Nou, dankjewel Arjan. Vooral die over Jos Wiene. Ik heb zitten kijken. Nou ja, ook dat nog. Straks nog veel meer, maar eerst Parijs met Kenny B.

Justin Bieber met Peaches hoorde hier op Haarlem 105. En daar is het weer tijd voor het platenrad. Het muzikale rad met drie kleuren. Wit, geel en zwart. We gaan het zo plat horen. Onder de elke kleur hoort een plaat. Twee nummers staan nog op hun plek van vorige week of die week daarvoor. Maar er is nog één vakje leeg. En jij mag die plek vandaag invullen. Er is alleen een klein oranje vakje. Draaien we daarop, dan gaat het hele rad leeg en beginnen we volgende week opnieuw. Nou, we gaan even kijken naar wat er nog op het rad staat. En nou ja, al heel erg lang mag ik zeggen, staat er de helderplaat van Heroes We Could Be.

voor de rest van die hele drop. Dan moeten we eerst op zwart komen. Komt hij op zwart, dan gaat eindelijk de heldenplaat Heroes We Could Be eraf. En dan... van vorige week, ABBA. Ja, dat zeggen ze goed. Dit was de verkoopplaat. Daar ging het over. Dus nu zoeken we een plaat voor het gele vakje. En die plaat moet bij een groot nieuwsitem van deze week komen. En die heb ik, want aankomende week is het in Zandpoort de feestweek. En in Zandpoort gaan ze op woensdag 5 augustus... een tiramisu van wel 300 meter lang maken. Samen met de inwoners en horeca en vrijwilligers en alles erop en eraan. Ja, de lengte verwijst naar de korte baan in het dorp... waar allemaal spellen en volgens mij waar paarden langs rijden. Nou ja, die is precies 300 meter. Ongeveer 100 mensen bouwen mee aan deze tiramisu. En dat doen zij in stukken van 10 meter. Nou ja, wil je ook nog mee eten aankomende woensdag? Dat kan, want je kan voor 3 euro... een vorkje meekopen. Dus ik zoek een echte ouderwetse smulplaat of een echt toetjesplaat. En jij mag die naar mij toesturen. Dat doe je via een berichtje op haarlem105.nl of via het WhatsApp via het nummer 0600501538. Misschien draai ik straks wel jouw plaat op het rad. Of wordt het toch die helde plaat of de verkoopplaat? Nou ja, we horen het zo. Stuur ze in. I'm the invisible man.

Elke week zetten wij een echte Nederlandse klassieker in de spotlight. Van tranentrekker tot vrolijke meezingen. In Leven het Levenslied draait het om de lach en de traan. En natuurlijk vertel ik je een verhaal van het nummer, wat je hopelijk nog niet kende. Straks is het weer een keer tijd voor De Oude Hazes met het nummer wat ook de titel was van zijn biografie. Nou ja, welke dat is hoor je zo als je blijft luisteren naar 105% Joep.

Cresip op Haarlem 105, ja. En dan, terwijl wij naar het levenslied gaan. We gaan luisteren naar de absolute koning van het levenslied. Met zijn nummer Kleine Jongen. Grote kans dat je denkt aan André Hazes junior wanneer dit nummer gezongen wordt. En dat hij het nummer voor hem heeft geschreven. Maar niets is minder waar. Hazes schreef deze gevoelige ballad in 1990 speciaal voor zijn eerste zoon Melvin. Toen nog een kleine jongen. Hij kreeg zijn zoon met zijn tweede vrouw. Van zijn eerste vrouw heeft Hazes ook nog een dochter. Maar deze twee willen niks meer te maken hebben met hun achternaam. Vaak worden de hits van Hazes als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen gezien als een van als de grootste hits van hem. Maar als je kijkt naar de streamingcijfers, vertellen zij een ander verhaal. Inmiddels met zo'n 78 miljoen streams op Spotify is dit de officieel meest beluisterde nummer van de legendarische volkszanger. Vandaag in Leven het levenslied. Een tijdloze klassieker vol levenslessen. Hier is André Hazes met Kleine Jongen.

Oh my god. En dan gaan wij, het is al, ja, dan gaan wij naar het weer. Het is al 10:30 geweest. Ja, morgen wordt het 31 graden. Dat heb ik al verteld. Maar de rest van de week wordt het een stuk koeler. En dan is het niet koeler dat we al aan de herfst hoeven te denken. Nee, dat nog lang niet. Maar het is gewoon lekker tussen de 21 en 24 graden. Veel, veel zon en soms een klein wolkje. Nou ja, als ik aan zomer in Nederland denk, dan denk ik aan dit heerlijke weer.

We zijn op zoek naar een toetjesplaat. Want in het nieuws was dat er tijdens de Sneekweek, dat was afgelopen weekend, en de feestweek van Zandpoort, dat er een 300 meter lange tiramisu gemaakt wordt met meer dan 400 kilo mascarpone. Heb jij nou een echte toetjes, een smulplaat, noem het maar op. Stuur het deze kant op via 0600 5538. Dan gaan we hem draaien na Bittersweet Symphony.

Muziek uit de buurt met Low van Julia Marx hier op Haarlem 105. En ja, daar is hij dan, het moment waar we met z'n allen op gewacht hebben. De ontknoping van het platenrad. Ja, welke platen maken vandaag kans om gedraaid te worden? We gaan nog één keertje kijken. Bij zwart staat Heroes We Could Be op de op het rad. We could be. Heldenplaat al meer dan de, meer een paar weken, de hele zomer. Ja, heel goed. En willen we de drop nou meemaken, dan moeten we eerst even op zwart komen met z'n allen. En dan gaan we naar die andere, de verkoopplaat van vorige week.

Ja, Money Money Money van ABBA. Komt die op... even kijken, op wit, dan gaan we die draaien. En Claudia, die heeft voor deze plaat gekozen. De toetjesplaat van deze week. Sweeter. Nee, ja, hoe kan het ook anders als je aan toetjes denkt. Van Gavin DeGraw. Laten we even luisteren.

Genoeg gepraat. We hebben een heldenplaat, een verkoopplaat en een toetjesplaat. Het rad mag bepalen welke gaan we draaien. En dit is nipter dan nipt, maar het is hem wel geworden. Het is wit geworden en dat betekent dat de verkoopplaat uitgaat. En dat wij gaan luisteren naar ABBA met Money, Money, Money.

Dat was alweer het platenrad voor deze week. Volgende week gaan we bepalen wie er op wit komt. Maar eerst gaan we weer verder met muziek. I'm Good, Jelly Roll, op Haarlem 105.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal.

0: dust, all that I adore.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9:00 geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.